0: 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.

dans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen, meldt de politie. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart waarbij de straat is afgesloten. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder enorme kosten mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. De Eemshaven is samen met Borselen, Terneuzen en de Tweede Maasvlakte in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. En de brug bij Dorkwerd werkt sinds eind gistermiddag weer. De brug kwam maandag door de harde wind, scheef naar beneden en ging niet goed dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem voor nu opgelost, maar wordt nog gekeken naar een oplossing voor de lange termijn. Meer nieuws straks om 6:30.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, daar gaan we weer. Luchtige kleding vandaag hoor, want het gaat warm worden, zo is de verwachting. Welkom bij de Ochtendploeg. We zijn tot 10:00 bij je.
4: Waar je Groningen hoort,
5: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: James Blunt in de ochtendploeg. Welkom een gast bij ons en stay the night. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, het is 18 juni. Een dag met regelmatig zon, zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. 25 tot 27 graden. Zeg in het veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dat te vroeg om te klagen dat het te warm is? Ja, is nog te vroeg, hè?
2: Veel
0: te warm. Ik weet niet wat er vannacht aan de hand was onderweg. Want normaal als ik hier naartoe fiets, dan kom je echt niemand tegen. Een verdwaalde krantenpersoon, een kat of een ander dier. Vanochtend een stuk of 6-7 auto's gezien. Brommers. Oh. Mensen die al de hond aan het uitlaten. Ik snapte echt niet wat er aan de hand was.
2: Druk. Tropenrooster misschien?
0: Nou, ik denk dat mensen inderdaad nu eens... Ja, dat zou best kunnen. Al vroeg aan de slag.
2: Ja.
0: Ja. Normaal ben je een soort Remy. Alleen op de wereld. Niet van mannekes, nee. Maar dat was vanochtend absoluut niet het geval. Ja, mensen nu al tropenrooster in stellen.
2: Ja, nou, dat zou best kunnen. Gewoon vroeg beginnen, vroeg naar huis.
0: En dan vanmiddag lekker ergens plonzen. Heerlijk, ja. We geven vandaag weer Vaderdag cadeaus weg. Dat doen we weer in de verschillende programma's vandaag op Radio Noord. Bijvoorbeeld vandaag, hier in de ochtendploeg, een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer voor de handige vader of de vader die handig wil worden. En waarom moet jouw vader dat cadeau hebben? Je mag ons appen met jouw verhaal. 050-3188-288. We gaan vandaag weer een vader verrassen daarmee. En waarom? Komende zondag is het Vaderdag.
1: De grote dag voor alle vaders.
0: Het is een belangrijke dag in het leven.
1: Omdat je vader bent.
0: Ja. Ja. Kan er niet vaak genoeg op wijzen.
1: Oh ja, Gerard.
2: Nou, ben je bang dat je wordt overgeslagen?
1: Ja. Gerard, die hebt ons. Die vraagt of, of het aan hem, waar zijn tv ligt, of aan ons ligt. Hij zegt een bepaalde camera van ons tv-beeld.
0: Donker, hè?
1: Komt wat donkerder over.
0: Ja.
1: Dat klopt, dat is bij ons al gemeld. Het ligt in ieder geval niet aan jouw tv, Gerard. Of aan jouw tv als je ook zit te kijken.
0: Is dat de zonwering dit toch al? Vassen, hè?
1: Ja, dat, ja. Zo lijkt het wel, hè? Ja, wat donkerder, ja.
0: Nou, zodra er iemand wakker is die daarover gaat, die geeft af van een schop tegen die camera.
1: De televisie
0: camera
1: is gewoon keurig in orde.
2: Ja, het gaat om het overzichtsbeeld van boven, zeg maar.
0: Ja,
2: topshot, in waar,
0: maar Sergej is bijvoorbeeld kraakhelder, goed. En het is uitgelicht in beeld.
1: Ja, prachtig.
0: Belangrijk. Ja. We praten hier even bij over het WK voetbal. Dit is wel mooi. Eergisteren nacht, zeg maar, nacht voor deze nacht, scoorde Haaland op het WK voetbal voor Noorwegen. Dat leidde in Noorwegen tot zoveel gejuich dat het seismisch station in Bergen signalen ontving. Nee, er was geen aardbeving. Er werd gescoord met voetbal. Zeg maar, belden ze daar vanuit Noorwegen. Nou, dan even wat de uitslagen. Zojuist afgelopen, slecht voor mijn poeltje, Oezbekistan, Colombia, 1-3.
1: Oh.
0: Ik had een goudspelletje daar.
1: Oh,
0: geen idee.
2: Ja, punten gescoord. Weet ik niet. Ja, moet ik even kijken. Ik geloof dat ik Colombia op een 1-2 overwinning heb gezet. Dus dan krijg ik een
0: Ze scoorden in de 8e minuut van de blessuretijd, Rob. Helaas dan voor jou.
2: Ja.
0: Portugal tegen Congo 1-1. En Engeland won met 4-2 van Kroatië gisteravond laat. Twee doelpunten van Harry Kane. Eentje was een strafschop en daarmee is hij nu koploper. Bij het aantal strafschoppen in reguliere speeltijd. 5 in totaal op een WK voetbal. Hij deelde dat record met enkele anderen, waaronder Messi en voormalig Oranje International Rob Rensenbrink. Dat record is Rensenbrink dus kwijt. Ja, en waar we een beetje op konden wachten is ook gebeurd bij dat WK voetbal. De eerste boegeroepen zijn er geweest in verband met de drinkpauzes.
2: Oh.
0: Eerste helft, tweede helft na 23 minuten. En dan hebben we een verplichte drinkpauze.
2: Ja.
0: Omdat het zo warm is daar. Nou, dat is op zich logisch.
2: Niet overal.
0: Als het warm is.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar gisteravond Engeland tegen Kroatië. Nou, dat was een dicht dak. Het was namelijk in hetzelfde stadion waar Nederland ook speelde, in Dallas.
2: Ja.
0: Dan zit gewoon binnen in het stadion 23 graden.
2: Precies.
0: Dan
2: is zo'n airco die staat volop te loeien daar.
0: Precies. Dus is er niks aan de hand. Heb je geen drinkpauze nodig.
1: En toch doen ze het.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk reclame verkocht. Ook de NOS zendt nu reclame uit. En in Amerika zijn ze al helemaal niet gewend dat de wedstrijd 2 keer 45 minuten duurt en dat het dan ook nog 0-0 kan worden. Ja. Die Amerikanen niks aan. Dus zit daar reclame nu in.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en ze zeggen voor de hitte, maar het is ook wel met...
1: Beetje voor de centjes.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
2: Vooral dat.
0: Dus in het stadion is daar boegeroep over geweest. Het zal niet helpen, overigens.
1: Nee.
0: Het zal gewoon blijven, want de reclamezendheid is al verkocht.
2: Ja, het zou me niks verbazen als we dit nu ook gaan invoeren bij de Champions League. En misschien straks meestal bij de Eredivisie.
0: Niet uit, inderdaad. Ik vind die regel overigens dat als jij geblesseerd raakt en behandeld wordt, dat je een minuut buiten het veld moet wachten, vind ik een goeie.
2: Oh, ja.
0: Want we hebben helemaal geen blessures meer ineens, hè?
2: Nee.
0: Veel minder onderbreking.
2: En gisteren was er een geval bij, volgens mij was het Engeland, Kroatië of bij die wedstrijd van Portugal, dat het iets te lang duurde voordat een hoekschop werd genomen.
0: Oh ja.
2: Nou, werd het een doeltrap.
0: Ja, ik vind het een uitstekende maatregel. Als het goed toegepast wordt, en mag ook in de Eredivisie wat mij betreft, dan wordt een beetje lekker doorgevoetbald. In plaats van de hele tijd die stervende zwanen op het veld.
2: Ja.
0: Och, over stervende zwanen gesproken. Het is 18 juni vandaag. Vandaag in het jaar 1815. En we hebben dat vroeger geleerd op school tijdens een geschiedenisles. Napoleon Bonaparte werd verslagen door een gezamenlijke Britse, Duitse, Pruisische en Nederlandse troepenmacht. Napoleon werd gedwongen om afstand te doen van de troon. Na al die jaren werd verbannen naar Sint Helena. Daar waar Napoleon zijn Waterloo vond, daar hebben wij dat spreekwoord nog aan te danken. En een overwinning van ABBA op het Songfestival.
2: Nou, ook dat nog.
0: En nagen wat dat toch teweeg heeft gebracht. Op deze dag in 1815. Zometeen hier, Vroege Vogel.

0: Als je deze hoort van Wham op Radio Noord, dan weet je dat het mooi weer is.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Club Tropicana. Hans Top, de dakdekker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we gaan van het ene uiterst in het andere, hè, qua weer.
3: Ja, dat hoort dus. Dat hoort precies bij Nederland.
0: Ja,
3: ja, allemaal uitersten.
0: Ja.
3: De ene keer regent het en de andere keer is het warm weer. En dan snijden, dan regent het, dan hagelt het. Er is altijd wel wat in Nederland.
0: Nou ja, we hebben de afgelopen twee, drie weken echt wel heel veel regen gehad, hè?
3: Ja, dat klopt. En wij ook heel veel last van, Edwin. Echt ongelooflijk veel last van hebben we daar. Want je kunt heel slecht daken slopen. Dat doe je niet als het buiten wordt voorspeld. Kijk, en dan komen we op volgende terug. Nu wordt het knetterheet. Ja, maar dan kun je wel werken.
0: Ja,
3: en dan ga je mijn tempootje langzamer even op AOW-tempo. Weer de pet op de kop en een paar liter water mee. Ja, dan krijg je werk wel klaar.
0: Ja, ja, dus je hebt liever deze hitte dan die regen.
3: Ja, veel liever. Want, weet je, wij klagen altijd over alles wat er maar is. Of wat er komt, of wat er niet komt. Want het wordt ook heel vaak voorspeld en dan valt het nog wel eens weer mee. Ja, je moet je aanpassen. Ja, en laatst hebben we die marathon hier in Groningen. Als je je niet aanpast, ja, dan kom je altijd in een probleem. Wij ook.
0: Ja.
3: Als ik nou als een dolle gek aan het werk ga, als het zo warm is, hè. Ja, dan is het om 12 uur, gaat de lamp ook uit. Maar mijn lamp die brandt om 6 uur 's avonds nog, hoor.
0: Maar betekent voor jou, Hans, aanpassen dan ook dat je op het heetst van de dag bijvoorbeeld even niet het dak op gaat?
3: Nee, dan zijn we wel op dak. Alleen dan werken we anders.
0: Ja, ja.
3: Kijk, je moet het zo zien. Dakbedekking, dat wordt aangebracht met een brander. Wij zetten alles in de schaduw. En zodra je het uit de schaduw haalt en je werkt het er even in. Ja, dat kan allemaal. Kijk, en als je met de dakranden aan de gang bent, je moet ook geen beschadigingen hebben. Dan pakken wij waar we aan het werk zijn, hebben mensen wel water. Pakken we een waterkraan. En dan maken we handdoeken nat en die leggen wel op de plek waar we aan het werk zijn, waar je lang blijft stilstaan, zodat je geen beschadiging krijgt. Ja, jongen, het zijn allemaal foefjes. Ja, hoe je met hitte omgaat.
0: Ja, ja.
3: Ja, als een kameel in de woestijn is, ja, die past zich ook aan. Hoor. En mensen die passen zich niet aan.
0: Nee, maar jullie wel, zonder bult op de rug, zullen we maar zeggen.
3: Ja, zonder dikke bult op de rug. Ja.
0: Zeg maar, ken je ook als sportman in hart en nieren? Zit je ook s'nachts voor de buis, voor het voetbal?
3: Nou, ik zal niet vertellen, Edwin. Zoals gisteren heb ik ook nog in Engeland-Kroatië gezien.
0: Oeh, laat het
3: je. Ja, kijk, dan maak ik een kort nachtje. Maar daar heb ik het voor over, want het is nu. Ja, en ik ben echt voetballiefhebber, jongen. Mag het heel graag zien. En ik pik nu mijn wedstrijd nog uit. Ja, zoals de Argentijn mag ik graag zien. De temperament en Marokko. Marokko, jongen, dat is helemaal mijn land worden.
0: Ja,
3: echt waar.
0: Ja.
3: Volle inzet, volle bak. Ja, en...
0: Maar het valt niet tegen, tot nu toe, dat toernooi. Het is een best leuke wedstrijd al.
3: Ik vind het machtig, machtig mooi. Want als je ziet, zoals Spanje ook. Ja, die had heel veel moeite met Kaap Verdië. Jong, en als je dan ziet de vreugde, de blijdschap van zo'n doelman en van dat hele team en van dat hele volk, jongen. Dat is ook met Curaçao zo, jong. Waar gaat het om? Het gaat om beleving.
0: Ja, mooi, hè?
3: Weet je?
0: Ja,
3: jongen, dat vind ik zo machtig mooi, kerel, jongen. Dan kun je de tv inspringen.

0: Nou, dat tikkie breed, tikkie terug, breed terug, breed terug. En dan kijk ik nog 100.000 keer aan. Ik wil passie zien. Ik wil die strijd naar voren zien. Kijk, het hoeft niet zoals Kick and Rush. Ja, dat de spitsen geen voortanden meer en een voorgevel hebben. Het moet veel meer power op zitten. Als je ziet die Marokkanen, hè, die speelt met hun hart.
1: Ja.
0: Ja, en dat gaat zo snel. En Nederland, jongen, de vertraagde versnelling. Zoals Frenkie de Jong ook maar geeft die fans stoppen naar tennis, maar. Godverdikke, maar je
1: hebt
0: veel meer actie.
2: Hans, de tijd roept, ja. En jouw dak ook, we zetten een punt achter.
0: Ja, jongen, okay. Ik vond het weer geweldig.
2: Ik ook, hey, de volgende keer.
0: Goeie uitzending.
2: Hoi, hoi.
3: De vroege vogel.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. 6:05 eens kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Gebeurde digitaal met een handtekening onder een document. De straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron paaide president Trump gisteren.

0: dinsdag na de G7-top met een diner in het paleis waar Lodewijk XIV ooit woonde, de Franse zonnekoning. Na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
0: In bergachtig gebied in Slovenië is een Nederlandse wandelaar omgekomen na een val, melden Sloveense media. De 57-jarige man viel bij de afdaling van de Triglav, dat is de hoogste berg van het land. Ooggetuigen in een nabijgelegen berghut zagen de man in een diepe kuil vallen. Reddingsdiensten rukten nog uit, maar de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die nog vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
2: Er zijn heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Het kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
0: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. Het Groningse nieuws komt eraan. Robert zit daarin.
3: Ja, dan hoor je waarom de gemeente Groningen erg blij is met een aankoop van liefst 10 miljoen.

0: even een toontje lager dan stiekem gedanst. Het is 1:07. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen, heeft de politie bekendgemaakt via sociale media. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. Rechercheurs hebben de straat afgezet. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder miljarden investeringen mogelijk is 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Het advies zou het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities zeer onzeker maken. Voor de regio is de bouw van kerncentrales in Groningen onbespreekbaar. Zo heeft de provincie meermaals aangegeven dat er geen draagvlak voor is. Toch is de Eemshaven een van de locaties die wordt verkend voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ook Borselen, waar al een kerncentrale is, Terneuzen en de Tweede Maasvlakte zijn hiervoor in beeld. Volgens de Volkskrant maakt het kabinet morgen meer bekend. In september zou de regering de knoop willen doorhakken. De gemeente Groningen is van plan een schoolgebouw te kopen van het Noorderpoort. Gaat om het pand aan de Hora Sikkema Singel in Stad. De komende jaren zijn veel middelbare scholen in de gemeente toe aan een opknapbeurt. Het pand dat de gemeente wil kopen gaat de komende 20 jaar dienen als tijdelijke huisvesting voor die scholen. Doordat het Noorderpoort College steeds meer samenwerkt met het Alfa College is er ruimte om het pand te verkopen. Wethouder Carina Bloemhof is blij met de deal.
2: Dat is een lot uit de loterij voor ons als gemeente, want het is echt ingewikkeld om zoveel leerlingen op een andere plek les te geven. En dan kun je krijgen dat scholen opgeknipt moeten worden, docenten moeten overfietsen, leerlingen moeten overfietsen, dat is niet fijn. Dit is een pand van bijna 10.000 vierkante meter. Ja, en we moeten daar mogelijk scholen in kwijt van 1.000 tot 1.500 leerlingen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
1: De aankoop van het pand kost de gemeente zo'n 10 miljoen euro. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven aan het plan. De brug bij Dorkwet werkt sinds eind gistermiddag weer. Dat is een dag later dan gehoopt. Maar Rijkswaterstaat is blij dat iedereen er weer gebruik van kan maken. De brug kwam maandag door de harde wind scheef naar beneden en ging niet meer goed dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem voor nu opgelost en is de brug weer uitgebalanceerd. Rijkswaterstaat gaat met een aannemer nog kijken naar een oplossing voor de lange termijn. Design is uitgeroepen tot het beste creatieve bureau van Europa. Het reclamebureau in Groningen kreeg die prijs overhandigd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Omdat Design dit jaar 30 jaar bestaat, reisden alle 16 medewerkers af naar Oost-Europa. Daar troefde het Groningse bedrijf grote reclamebureaus uit onder meer Amsterdam, Londen en Berlijn af. Op alle fronten, zegt eigenaar René Blokzeil.
3: Nu pak je maar liefst 3 awards. Hè. We winnen brons, zilver en goud. En goud ook nog eens in de meest prestigieuze categorie.
1: En vanaf vanochtend 10 uur is het Nationaal Hitteplan van kracht. De KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen wordt de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen daarna is het nog warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen over die hitte straks om 6:45. Harma Boer, maar eerst zometeen de discussie die gisteren wel eraan toe ging, hoor. Met of zonder uitjes, die Hollandse nieuwe.
5: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.
6: Ja, goedemorgen.

0: Nick Amen, I Promise Myself.
1: Lopend vuur.
0: Nou, hij smaakte lekker gisteren. De haring die Theo gisteren bij ons langsbracht.
2: Lekker vet?
0: Hij was vet en romig, gooi je dan te zeggen. Nee, hij was gewoon lekker. Ja, het was lekker.
2: Ja, mooi.
0: En hij was zonder uitjes, want dat zat er niet bij. Dus ik ben normaal wel van met uitjes. Maar dit keer zat hij er niet bij. En nou, was ook lekker. Zonder uitjes. Ja, ik vind van haring altijd, als hij dan eenmaal op is, die smaak blijft nog heel lang hangen. Dat is wel ontzettend lekker, vind ik persoonlijk.
2: En de omgeving?
0: En die was aan het werk gisteren.
2: Oké, nou, dat scheelt
0: ja, ja. Ja, gisteren was hij er weer. De Hollandse Nieuwe, de liefhebber, heeft hem vast al zo aan het staartje naar binnen laten glijden. Of in stukjes, dat mag ook, hè. Ja. Hollandse Nieuwe, eet je zonder uitjes, was gisteren onze keiharde stelling in het lopend vuur.
2: Nou, Marianne Bijl heeft er liever wel uitjes bij. Ellie Huizing allebei, dus het maakt haar niet zoveel uit. Met en zonder uitjes, het gaat er allemaal in. En Gea Piek, die zegt, de Hollandse Nieuwe eet ik zonder uitjes. Sowieso, haring eet ze zonder uitjes. Maar ja, iedereen mag dat natuurlijk zelf weten. Smaken verschillen en nou ja, geniet hoe je wilt. Lekker een haring, zegt Jannie, maar zonder uitjes, dan is de lekkere smaak beter te proeven. Daniel Siekman is best gek op haring, zegt hij zelf, maar het hoeft niet per se een Hollandse Nieuwe te zijn. En dat heeft vooral met de prijs te maken. Hij heeft geen €3 over voor 3 hapjes vis. Wel graag met uitjes en een paar plakjes augurk erbij. Nou, dat lust hij ook wel. En Ronald, die er ook wel van houdt, zoals we allemaal weten, die ging gisteren de straat op met dezelfde vraag.
3: Het is vandaag een bijzondere dag.
4: Ja, ik weet het, de naaien
3: hering,
4: ja,
3: hè?
4: Precies, ja. Ja, ik weet er alles van.
3: Ja.
4: Ik had goed in de gehoord.
5: Lekker, hè?
3: Hebt u hem al geproefd?
6: Nee, nog niet.
3: Nog niet?
6: Nee,
5: ik heb hem niet gehad.
3: Nee.
5: Vrijdag dan krijg ik hem altijd en we nemen een visje. En dan krijg ik even een Hollandse Nieuwe ervoor op. Okay. Die moet de weg vrijmaken voor het visje.
3: Hebt u wel eens haring gehad?
4: Ja, elke week.
3: Elke week?
4: Ja. Dinsdag is een vaste prik.
3: Ja.
4: Heerlijk.
3: Ja.
5: Zo gaat dat, hè?
3: Dat ik heel lekker glad word.
5: Dat zeg ik dan tegen een vrouw, hè? Die begrijpt dat natuurlijk niet. Maar ik vind het heerlijk. Dan neem ik hem weer van tevoren. Zo gaat dat.
3: Ja. Dus vrijdag neemt u hem?
5: Vrijdag is het visdag.
3: Ja. En als u hem proeft, neemt u hem dan met ui of zonder ui?
6: Ik neem hem helemaal niet.
4: Met Sibyl, hè?
3: Ja.
4: Ik ben echt een Sibyl-mens. Ik vind Sibyltje er ook heerlijk.
3: Ja.
4: Hou ik van.
5: Ja, met een Sibyltje. Ja, zeker. Dat hoort erbij, hè?
3: Ik ben even van slag.
6: Ja, ja, ja. Maar het kan gebeuren, hè?
3: Ja. Ja.
4: Oh, één houdt er niet van, een ander wel.
3: Ja.
4: Maar ik ben echt, ja, er moet Sibyl bij.
3: Nou, hoe kun je niet van haring houden, zeg ik dan? Maar...
6: Ja, ja, ja. Maar jij lust het wel, maar ik niet.
3: Nee, hebt u het wel eens geprobeerd?
6: Jawel, ja.
3: En wat staat u dan tegen dan?
6: Ja, dan zit...
3: Nee.
6: Het smaakt me niet.
3: Moet de haring lekker vet zijn en zout zijn, ja, of wat harder?
5: Ik vind ze altijd lekker. Ja, ik heb niet speciale voorkeur.
3: Nee.
5: Wat er wel en niet goed is.
3: Nee. Hij is altijd lekker.
5: Hij is altijd lekker. Ja.
0: Een Siepelmens, die zin heb ik nog niet ervoor. Nee. Mooi. Hollandse Nieuwe, eet je zonder uitjes. Uitslag uiteindelijk 39% voor de

0: Omi en cheerleader. Nou, we juichen voor het weer, hoewel er ook gelijk wel weer een beetje overdreven wordt, lijkt het, Arba, qua weer.
1: Ja, het gaat wel heel hard.
0: We slaan weer door, hè? Ja.
1: Ja, en het is er ook nog eens een keer, het is nou alleen nog de temperatuur die het hem doet, het is ook vooral de luchtvochtigheid. En als de luchtvochtigheid hoog is, dan wordt het inderdaad van het benarde weer. Ja, en dan mogen we natuurlijk allemaal koor denken, maar vergeet de darten natuurlijk ook nooit, hè. De honden en de katten, die hebben er ook ontzettend veel last van. Dus koele plekjes proberen te creëren en nou, vooral nice drak maken als het niet nodig is. De stad Oranjebuurt, gisteren 21,5 groot, 16,5 op dit moment, wat sluier bewolken, 16 mm is de vaal van gisteren en de barometer stand tussen 18 millibar. Visverlies 21 graden gisteren, 1 millimeter is de vaal. Sluierbewolking is zo'n 15 graden momenteel. Een zwakke zuidelijke wind. En in Roodschouw gisteren met 1,5 uur de zon erbij. 21,5 graden, viel een dikke millimeter. Op dit moment half bewolkt, 12 kilometer zicht en 16 graden. Nou, vandoor doet de zon gouden best. Er komt later ook wel stolpenwolken. En de wind zwak tot motig, komt uit westelijke richting met 25 graden. Zo in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie. Vanop met vannacht topkloots. Er zou een enkele buik in vuur komen met een minimum van 18, 19 graden. En morgen een dag met flink wat zon. En de wind zwakt tot motig uit zuidoost tot loten zuidwest. Brengt 30 tot 33 graden.
0: Oké. En vandaag hebben we dus wel een beetje die hoge luchtvochtigheid. Een beetje benauwd voelde vandaag.
1: Ja,
0: dus
1: dat komt geleidelijk aan er wel in. Ja, omdat die wind uit westelijke richting komt, komt u wat meer door het oosten en hebben wat meer droge lucht. Maar de luchtvochtigheid is er eigenlijk verdolgen naar morgen. Wordt natuurlijk de mond niet te droog. Ja, en dan is er dus een lote kans op regen en onweer.
0: Zo gaat dat. Dankjewel, tot over een uurtje, Arba.
1: Jo, tot zo.
0: En zometeen aandacht voor de armoederegelingen van de gemeente Groningen.

0: Vrieswolma en de Zummertiet. Inwoners van de gemeente Groningen weten armoederegelingen van de gemeente steeds beter te vinden. Blijkt uit cijfers die de gemeente Groningen heeft gedeeld. Wethouder Eelco Eikenaar.
1: We hebben bijvoorbeeld een regeling voor als je een laag inkomen hebt en je hebt moet naar de tandarts, dan worden die kosten vergoed. Die is in 2024 zo rond de 500 keer gebruikt. En in 2025 meer dan 900 keer. Dus je ziet een grote stijging in. En die stijging gaat ook door. Maar ook andere regelingen worden steeds beter gebruikt.
2: Ja, dan zou je zeggen, als de regeling beter wordt gebruikt, dan zijn er dus meer arme mensen. Of zit het anders?
1: Nee, de armoede daalt ondertussen licht. Dat gaat gestaag, maar wel een duidelijke daling. En tegelijkertijd meer gebruik van regelingen. Dan moet er iets goed gaan in hoe we mensen bereiken.
2: Ja, en hoe ziet u dat het goed gaat?
1: Nou, dat er meer mensen er gebruik van maken. En volgens mij komt dat doordat wij ervoor zorgen dat die regelingen zo zijn gemaakt dat mensen nooit het gevoel hebben, ik moet er 10 hoepels springen of ik moet 80 formulieren invullen. Het wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt. En het is belangrijk omdat het dan makkelijk is. Maar het is ook minstens zo belangrijk omdat heel veel armoederegelingen vaak een vernederend aspect in zich hebben. Mensen toch het gevoel hebben, ik moet mijn hand ophouden. En wij maken mensen voortdurend duidelijk, je hebt hier recht op. En als je er recht op hebt, maak er dan ook gebruik van.
2: Is het moeilijk om regelingen makkelijker te maken?
1: Ja, want de wet zit best ingewikkeld in elkaar. En je mag van alles niet. En wij proberen zoveel mogelijk op te rekken om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar het Rijk maakt het ons niet altijd gemakkelijk.
2: Nee. Zit er nog meer rek in de hoeveelheid mensen die dat soort regelingen kunnen vinden?
1: Ja, volgens mij zit er nog wel meer rek in. We moeten vooral voort op de weg die we in zijn geslagen en kijken waar kunnen we nog meer het nog makkelijker maken. Waar kunnen we nog meer een taal gebruiken richting mensen die ze ook duidelijk maken dat ze er gebruik van kunnen maken en dat ze er recht op hebben in plaats van dat ze van allerlei dingen moeten doen en dat de taal is van maak je maar vooral geen gebruik van. Dus ik denk dat daar nog wel ruimte in zit en de bekendheid helpt ook.
2: Nou, waarom is het zo belangrijk dat mensen deze regeling ook daadwerkelijk zoveel mogelijk gaan gebruiken?
1: Omdat als mensen er geen gebruik van maken, ze een te laag inkomen hebben feitelijk. Hè, lager dan noodzakelijk is. En mensen van een laag inkomen van armoede heel veel stress hebben en ellende in hun leven. En het is ook een voorspeller voor van allerlei dingen die nog verder misgaan in je leven. Dus mensen moeten gewoon een fatsoenlijk inkomen hebben.
2: En als we bijvoorbeeld even zo'n tandartsvergoeding erbij pakken als voorbeeld. Waarom zou het volgens u belangrijk zijn dat mensen daar ook echt gewoon gebruik van maken?
1: Nou, iedereen die wel eens met het kiespijn heeft rondgelopen en daar is mee door gaan lopen, die weet hoe ellendig kiespijn is. En als jij wel een wortelkanaalbehandeling kan krijgen of wel een gaatje gevuld kan krijgen en niet zorgen hoeft te maken over de kosten, dan is dat toch een hele grote opluchting. En een ander aspect daarvan is dat een slecht gebit ook voor heel veel schaamte zorgt. En dus ook allerlei andere ontwikkelingen in je leven tegenhoudt.
0: De Groninger wethouder Eelco Eikenaar in gesprek met Wouter Holsappel.

Tracy Abrams en That's So True in de ochtendploeg op Noord. Donderdag vandaag, 18 juni. Mocht je nog twijfelen over de lange of de korte broek. De korte broek kan best vandaag hoor. Het is nu al warm buiten namelijk. En het wordt alleen maar warmer. En komende zondag, dan is het Vaderdag. En in het kader daarvan zetten wij al vaders in het zonnetje deze week op Radio Noord. Bijvoorbeeld middels een gereedschapskoffer. En die ga ik straks weggeven, na 7 uur hier. Nu de Pet Shop Boys. And Always On My Mind.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
3: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
2: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
4: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen, meldt de politie. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Uit een bord in de tuin wordt duidelijk dat het huis net verkocht is. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljardeninvesteringen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. De gemeente Groningen is van plan het schoolgebouw van het Noorderpoort aan de Hora Sikkema Singel in de stad te kopen. Het pand gaat de komende 20 jaar dienen als tijdelijke huisvesting voor een aantal middelbare scholen die aan een opknapbeurt toe zijn. Wethouder Carine Bloemhof trekt zo'n 10 miljoen euro uit voor het pand.
7: Het is een goed bereikbaar gebouw, ook ingericht voor grote aantallen leerlingen. Het ziet er gewoon nog goed uit. Zullen wel een aantal dingen natuurlijk moeten aanpassen van een mbo naar een middelbare school. Maar heel goed en direct inzetbaar.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
5: En er is verkeersinformatie, Sergej.
8: Ja, we gaan even naar het spoor. Er is op dit moment geen treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden. Het heeft te maken met een aanrijding in de buurt van Buitenpost. Naar verwachting is de dienstregeling vanaf 19:30 vanmorgen weer als vanouds.
9: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
11: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizermeeden.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, welkom bij de ochtendploeg. Ik ga zo meteen een Groningse vader weer blij maken. Er is een nieuw lopend vuur en dit zijn de Eurythmics.
14: Goedemorgen. Hallo.
15: Goedemorgen. Hoi, hoi.

0: Dave Stewart en Annie Lennox, de Eurythmics en Sweet Dreams op deze donderdag. Het is 18 juni en opeens is het warm en wordt het warm. Het is nu al aardig warm buiten. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Zon, later ook wel bewolking, een beetje hoge luchtvochtigheid, dus kan benauwd aanvoelen. En morgen dan jakkeren we door naar de 33 graden misschien wel. Het is komende zondag, Vaderdag. En in het kader daarvan zetten wij hier bij ons op Radio Noord een aantal vaders in het zonnetje. Vaders die door jou zelf aangedragen zijn. En dat kan ook nog steeds door ons even een appje te sturen via 050-3188-288. Met vooral ook het verhaal erbij waarom jouw vader iets van ons verdient. En het hoeft niet iets bijzonders te zijn, maar gewoon waarom jouw vader de allerliefste vader of de allerbeste of de allerleukste vader is. Laat dat maar weten via 050-3188-288. En misschien zoeken wij dan wel contact. Ilona Wever, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want jij hebt ook contact met ons opgenomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Over jouw vader Roelof.
1: Ja, die staat voor mij en mijn zus altijd klaar. En wij hebben beide eind november 22 een huis gekocht. Echt allebei een serieus klushuis. En hij heeft geen zoons, maar hij heeft ons alle knipjes van het klusvak geleerd, zeg maar. Dat, en daar is hij hartstikke trots op. En wij op hem, dat hij na zijn pensioen zoveel tijd in ons en onze huizen heeft gestoken. Ja. En vooral dat ons ook allemaal heeft geleerd.
0: Maar dat was wel lastig voor hem, want dus bij de even dagen zat hij dan bij jou en de oneven dagen bij je zus. Of hoe ging dat dan?
1: Nou, mijn zus die heeft een huis gekocht bij hun in de straat, in Zandweer. En dat was dus altijd lekker dichtbij.
0: Ja.
1: Ik zelf ben naar Drenthe gegaan in Borger. Dus dan kwamen ze vaak een paar dagen hier en dan even wat klusjes doen en dan weer naar Zandweer.
0: Ja. Mooi man. Nou, en hij is nu op vakantie, hè?
1: Ja, klopt. Hij is net gisteren vanaf Denemarken naar Noorwegen gegaan. Dus we zitten daar nu lekker in de camper.
0: Wij gaan bellen met de camper. Kijken of hij op gaat nemen. Of hij al wakker is.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo, Roelof even.
0: Roelof, dit is Edwin Pasveer van Radio Noord. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent live op Radio Noord, zeg ik er even bij.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik heb iemand voor jou aan de lijn.
2: Oké. Okay.
1: Hey, pap, goedemorgen.
2: Oh, ja, Ilona, goeiedag.
1: Ik heb je opgegeven voor de Vaderdagactie van RTV Noord.
2: Oh,
1: en daarom bellen we je nou even.
2: Oké, dat waardeer ik.
0: Ja, want Roelof, ze vindt jou de beste vader die ze zich voor kan stellen.
2: Ja, dat hebben ze al vaker gezegd.
0: Ja, want je hebt alleen maar dochters geen zonen, maar je hebt je dochters het klusvak bijgebracht.
2: Ja, als je mijn dochters bij een aannemer aan het werk zou zien, dan zou je niet, niet merken dat het gewoon man is.
0: Zeg, en voor klussen heb je natuurlijk gereedschap nodig. En gereedschap, dat raakt wel eens af als je veel klust natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, en dus krijg jij...
2: Helemaal als je zoveel klust.
0: Nou ja, precies. En als je dan twee dochters hebt die allebei ook nog eens een keer een huis tegelijkertijd aanschaffen, een klushuis. Daarom krijg jij van ons, van Radio Noord, een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer.
2: Geweldig, dankjewel.
0: Ja, dat dacht ik. dat dacht ik wel. Want ze hebben vast nog weer klusjes voor je binnenkort.
2: Ja.
0: Toch, Ilona?
2: Ja, het meeste is al klaar, hoor. Dus, maar ja, soms krijg je nog een telefoontje van pap, kun je me nog even helpen? Ja, en dan staat pap weer klaar natuurlijk.
0: Nou, het wordt tijd om te verhuizen dan weer, Ilona. Dan heb je weer een nieuw klushuis nodig.
1: Dan zou ik je niet meer helpen, had
0: ik
1: gezegd.
0: Oh, jawel. Zeg, Roelof, je bent op vakantie, hè, in Noorwegen.
2: Ja, ze zitten nu in Noorwegen voor de eerste dag, ja.
0: Mooi land?
2: Heel mooi land. We gaan er al jaren heen. En ieder jaar verlangen we er weer naar dat we erheen kunnen. Het is geweldig. Het is geen vierkante meter gelijk. En als je rondrijdt, dan zit je weer boven in de bergen. En dan zit je weer in een dal. En dan ben je weer bij de fjord. Ja, het is geweldig.
0: Oh, fantastisch mooi. Ik wens je een hele mooie vakantie verder. We gaan alle gegevens even noteren hoe je het krijgt. En dan kun je binnenkort lekker aan de klus met je gereedschapskoffer.
2: Ja. Moet ik blijven hangen?
0: Ja, dat is misschien wel handig. Ja. Fijne vakantie verder, hè?
2: Ja, oké. Okay, bedankt.
0: Mooi. Ilona, dankjewel. Ja, leuk. Wil je je vader ook in het zonnetje zetten? Dat kan nog steeds, hoor. Stuur je verhaal door via de app van Noord op 050-3188-288. Want zondag is het immers

0: Ach, word ik vrolijk van deze plaat. Peter Allen, I Go To Rio, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, na een paar natte weken eindigt deze week met twee zeer warme dagen. En op die dagen is een bui toch niet uitgesloten. Zeker morgen niet, om droog over te komen. Kijk, menigeen snel even in de weerapp. We hebben natuurlijk Harma Boer, straks om 19:15 weer bij ons. En ook online bij ons op de site. Meerdere malen per dag een update van het weer. En je hebt die weerapps, hè. Buienradar, buienalarm, je hebt ongetwijfeld nog wel meer.

0: door dat ding. Nou, ja. Los daarvan. Wat is nou handig? Ik vaar regelmatig toch wel op de weer-apps, zeg maar. Om even te kijken, kan ik naar buiten? Kan de was naar buiten? Dat soort dingetjes. Mm-hmm. Maar werkt naar de lucht kijken niet gewoon veel beter? En dat is dezelfde dan ook in het lopend vuur. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app.
1: Ja, dan moet je wel weten waar je op moet letten natuurlijk, hè?
0: Ja, maar vroeger hadden we ook geen weer-app. Keek ook een beetje naar buiten. Nou, ik wel, droog over,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja. Als de zwaluwen laag vliegen, dan vraag ik altijd nog aan mijn familie. Ja, wat betekent dat nou? Wordt het dan mooi of slecht weer? Nou, dat weten zij me allemaal te vertellen.
2: Even een boekje met weerspreuken erbij pakken.
0: Ja, maar één zwaluw brengt nog geen zomer, Sergei. Nee, bijvoorbeeld, hè?
1: Dat weet ik. Maar je moet wel. Je kan wel naar die lucht zitten te kijken, maar dan moet je wel weten waar je op moet letten. Natuurlijk.
0: Ja, donkere wolken.
2: Gisteravond zat ik even naar de lucht te kijken. En het was ontzettend donker in een bepaalde richting. En we wilden nog even een stukje fietsen, even naar de supermarkt. En toen dachten we, ja, zullen we nou gaan of niet? Het was hartstikke donker. Echt dreigend. Het zou me zo onweer kunnen zijn. Maar nou ja, goed, we hebben even op het weer-apps gekeken. En die beloofde ons dat niks zou vallen. En dat was inderdaad het geval.
0: Oh, oké. Ja.
2: Dus ja, het kan van beide kanten uit. Maar ja, feit is dat de atmosfeer gewoon momenteel vrij onrustig is. Dus dan kunnen buien zomaar opeens oppoppen natuurlijk. Ja,
0: het kan zo ook snel, als je in die weer-app ook kijkt, dan eens zie je een bui en een kwartier later is hij weg. Of heel klein, of andersom.
2: Ja.
0: Nou, naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app. Is ons op het vuur.
1: En we zijn heel benieuwd hoe dat er bij jullie zit. Wat doe je zelf? 050-3188-288. Bellen of appen. Ik zit voor je klaar. Kom maar op. Het Loop het Vuur is er natuurlijk ook vandaag weer terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je dus ook terecht om je reactie even achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dat kan de hele dag. Tussenstandje nu. 73% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: naar de lucht kijken werkt beter dan de weer.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend Vuur.
0: Dat is een collega van ons jarig, Reinder Smit.
1: Oh.
0: Ja, onze huishistoricus. Straks horen we hem weer.
1: Leuk, ja.
0: Met ons spelletje Wat is dat? Na achter kun je weer station winnen. Reinder wordt 65 vandaag.
2: Nou, van harte.
0: Ja. Henny Huisman is ook jarig.
1: Oh,
0: snuitje. 75 wordt hij vandaag. Irene Moors, ook bekend vroeger van de televisie. Tegenwoordig komt ze nog wel af en toe voorbij, maar niet zo vaak meer. Ze wordt 59 vandaag. Acteur Soy Kroon is jarig. 31, net als Egbert Jan Weber, opgegroeid in Haren overigens. Speelt hij veel Nederlandse films en series. 45 geworden vandaag. Kathleen Aert van K3 is jarig.
1: Oh, profiteert
0: haar 48ste verjaardag. Ze heeft nog net een hele serie concert achter de rug. Flink gecashed. En ze heeft aangekondigd dat dat ook echt haar laatste keer op het podium was. Dat was de blonde, hè?
2: Ja.
0: 48 worden vandaag. En het is de verjaardag van Paul McCartney.
1: Oh.
0: Die viert zijn 84ste verjaardag. Even kijken, hoor. K3 of de Beatles.
1: Nou, dan weet je het wel. Hmm.

0: Zo mooi dit, hè, op de verjaardag van Paul McCartney. De Beatles, natuurlijk de Beatles. En The Long and Winding Road. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zo voor ons?
1: Ja, dan hoor je welke schrijver met Groningse roots gisteravond een zilveren griffel heeft gekregen voor het mooiste kinderboek.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht twee overleden personen aangetroffen. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek in en om het huis. Zometeen horen we meer van verslaggever Rick Russen die ter plaatse is. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Het advies zou het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities zeer onzeker maken. Want voor de regio is de bouw van kerncentrales in Groningen onbespreekbaar, omdat er geen draagvlak voor is. Het kabinet gaf eerder aan Groningen te willen ontzien vanwege de schade door de gaswinning. Ook Borselen, waar al een kerncentrale is, Terneuzen en de Tweede Maasvlakte zijn in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Volgens de Volkskrant maakt het kabinet morgen meer bekend en wil het kabinet in september een besluit nemen over de locatie voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales. In de gemeente Oldambt zijn gisteravond vier wethouders geïnstalleerd. Drie van hen, Erich Wunker, Gert Engelkens en Ger Klein, zaten voorheen ook al in het college. Maar CDA'er Tim van Borstelen is nieuw en neemt het stokje over van Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden. Toch hoeft van Borstelen niet te wennen aan de titel wethouder van Borstelen.
7: Klinkt eigenlijk niet eens nieuw. Kijk, voor mijzelf wel. Maar mijn vader is het geweest. Ooms van mij zijn het geweest. Dus de naam wethouder van Borstelen is een voortzetting van.
1: Een busje is gisteravond op de jachtlaan in Delfzijl in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Naast het voertuig raakte ook een verkeersbord beschadigd. De 32-jarige Pim Lammers, die werd geboren in Groningen, heeft gisteravond een zilveren griffel gekregen. De zilveren griffels en percelen zijn de belangrijkste juryprijzen voor de best geschreven en mooist geïllustreerde kinderboeken. Lammers ontving in de categorie poëzie een zilveren griffel voor zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? En dat was alweer zijn derde zilveren griffel. Hij vertelt wat volgens hem een goed kinderboek maakt.
8: Ik denk dat voor mij heel belangrijk is dat je de kinderen serieus neemt. Dat ik niet met kinderen praat op een kinderachtige manier, want kinderen zijn daar gewoon heel erg allergisch voor, maar dat ik ze serieus neem. Dus dat ik ook moeilijke onderwerpen niet uit de weg ga. Dan neem ze iets als de dood bijvoorbeeld, of klimaatverandering, of pesten, dat soort onderwerpen.
1: En de komende 3 dagen zijn de Nationale Archeologiedagen. Groningen wordt daar op een bijzondere manier invulling aan gegeven. Iedereen die dat wil, mag komende zaterdag meedoen aan archeologisch onderzoek. Er is namelijk nog grond uit de middeleeuwen dat nog niet gezeefd en doorzocht is. De grond komt van opgravingen uit 2022 aan de voet van de Martinitoren, zegt Felicia Kalkman van de gemeente.
9: Grote Markt, dat is toen ook al in de middeleeuwen zo'n druk bezochte plek geweest. En soms gooide iemand eens een keer een kapotte beker op de grond, of ze verloren een keer een muntje geld.
1: Meedoen kan zaterdag van 10 tot 4 uur in de Kreupelstraat in de stad. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel, Rob. Er is Radio Noord verkeersinformatie, Sergej.
11: Ja, op dit moment is er geen treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost vanwege een aanrijding in de buurt van Buitenpost. Reizigers die naar Buitenpost willen gaan, die zullen de gewone lijnbussen moeten gebruiken. Je bent dan in elk geval 1,5 uur langer onderweg. Tussen Buitenpost en Leeuwarden rijden de treinen wel gewoon. En naar verwachting kan de dienstregeling tussen Groningen en Buitenpost om 9:30 vanmorgen weer worden hervat.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen. Een inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
14: Oh nee, mam.
13: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, Rob zei het zojuist al. De politie heeft 2 overleden personen vannacht aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in de wijk Meerstad bij Groningen. Zometeen hoor je verslaggever Rick Rusje daarover.
20: Goedemorgen, Edwin.
21: Hallo, Edwin. Goedemorgen.

0: Total Touch in de ochtendploeg. En Touch Me There. Het is 9 minuten over 7:30. Je hoort het al in ons nieuwsoverzicht. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen. De politie heeft de straat afgezet. Doet onderzoek in en om de woning. Verslaggever Rick Ruschen is daar. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is al duidelijk wat daar gebeurd is?
1: Nee, daar is nog helemaal niks duidelijk. De politie doet hier nu volop onderzoek bij de woning. Ze doen buurtonderzoek. Ik zie heel veel agenten hier lopen, regisseurs lopen hier ook. En wat verder opvalt, dat het vrij rustig is hier op straat. Het is niet zo dat de hele buurt is uitgelopen om te kijken wat hier nou allemaal gaande is. De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, die vloog ook een andere buurtvrouw om de armen. Niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt. En die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die 2 lichamen zijn gevonden. Nee, veel is nog niet duidelijk. We weten dat er een hond in de woning aanwezig was. En die hond is opgevangen door een van de buurtbewoners. Maar verder, ja, blijf er nog even gissen naar wat er precies gebeurd is vannacht.
0: Ja, de woning, daar stond een te koop bord in de tuin. Die woning was net verkocht, hè?
1: Ja, als ik naar die woning kijk, dan zie je daar inderdaad ook nog een groen bord staan. Ik sta er 1,30 meter van af, maar er staat inderdaad een bordje onder met verkocht. Dus ja, die woning is recentelijk verkocht. Maar ja, ik weet niet aan wie en hoe en wat, maar ja, dat is natuurlijk wel bizar.
0: Want is je dan duidelijk geworden middels de buurvrouw wat voor mensen daar woonden? Was dat een gezin of wie woonde daar?
1: Nee, daar wilden ze eigenlijk niks over vertellen. Het is wel een straat waar heel veel gezinnen wonen. Want als ik even om me heen kijk, dan zie ik ook dat ja, mensen gewoon eigenlijk doorgaan met hun leven. Want even verderop worden 2 kinderen in een kinderstoel gehesen. Ik kijk even stiekem door de ramen bij mensen. Maar ja, dan zie je wel dat gewoon het leven ook hier doorgaat. Want ja, kinderen moeten naar de school, kinderen moeten naar de opvang. Ik zie ook heel veel fietsjes hier in de straat staan, trekkertjes, kinderspeelgoed. Dus het is wel een buurt waar heel veel kinderen wonen.
0: Ja. En de politie gaat voorlopig door met buurtonderzoek daar.
1: Ja, de politie is hier druk bezig. Ze lopen hier rond, ze bellen aan bij mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van ja, wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen. Er staat ook een grote bus van de politie. Er staan meerdere politiewagens. De recherche is bezig. Ja, en wij worden eigenlijk een beetje op afstand gehouden. Dus we kunnen niet heel dichtbij komen. Er is nog niemand van woordvoering van politie bij ons geweest om iets meer te kunnen vertellen. Dus ja, tot dusver weten we niet meer dan wat we nu weten.
0: Dankjewel, verslaggever Rick Ruschen. En zometeen andere zaken. Design is namelijk uitgeroepen tot het beste creatieve bureau van Europa. En Harma is er met een warme dag na John Lennon.

0: John Legend en Save Room. Het is 14 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luchtige kleding aan vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, lijkt me wel. Ook al zucht er op dit moment een beetje weer wat rijk nu. Want ik schroef nog een wat bewolking over van nu het westen. Nou, en over 2 uurtjes is daar ook weer weg. Ja, en dan wordt het een dag met nu wat zon, hoor. Vanmiddag wel weer wat stolbewolking, maar de temperatuur die bouwt flink wat winst. In vergelijking met gisteren alweer, want met een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot noordwest wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht afkloot, er zou een enkele bui in vuur komen met een minimum van 18, 19 graden. In Muiden wordt het dag met flink wat zon. De wind zwak tot matig uit zuidoost tot noord tot zuidwest brengt 30 tot 33 graden. In de avond en nacht een kans op regen en onweer.
0: Dankjewel. Ja, een prijs winnen is altijd leuk, maar hem dan ophalen in Bulgarije misschien nog wel leuker. Het Groningse creatieve bureau Design mag zich een jaar lang European Design Agency of the Year noemen. Wat dat betekent, ga ik vragen aan eigenaar René Blokzijl. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, de Agency of the Year, dat is een prestigieuze onderscheiding, wordt gezegd. Waarom is dat een prestigieuze onderscheiding?
2: Ja, kijk, we leven op dit moment een beetje in de tijd van het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. En ik denk dat je deze prijs in ons vak kunt vergelijken met een Europees kampioenschap. Hè, of een Champions League of de Oscars in de filmwereld. Ik denk dat je die vergelijking mag treffen. En als wij dan als Gronings bureau zo'n Europese hoofdprijs winnen, op dat podium die erkenning krijgen. Ja, daar zijn we natuurlijk super trots op.
0: Waarom hebben jullie hem gekregen?
2: Ja, dat is, we hebben maar liefst 3 awards gewonnen. Je moet je voorstellen, voor de European Design Awards zend je als bureau werken. Werken waar je trots op bent. En dat doen honderden bureaus uit heel Europa. En tussen die bureaus zitten trouwens ook heel veel van mijn eigen helden van vroeger toen we met dit bureau begonnen. Dus dat is altijd heel erg mooi om met die mensen op het podium te staan. Maar we hebben 3 awards gewonnen voor 2 van onze inzendingen. Notabene voor Groninger opdrachtgevers. Groninger, ik moet zeggen, Forest Wave en Landschapswerkplaats. Dat is een touwkonstproject van het Nationaal Programma Groningen. We hebben goud, zilver en brons gewonnen. En dan zit het zo in elkaar, dat is in de categorie branding. En de categorie branding is de zwaarst bezette categorie tijdens deze European Design Awards. En ja, op basis van een hele formule die daaronder ligt, zijn wij vervolgens uitgeroepen, ja, tot onze grote verrassing, tot Agency of the Year.
0: Ja, daar had je geen rekening mee gehouden.
2: Nee, die hadden we absoluut niet zien aankomen. Je weet van tevoren dat je genomineerd bent voor een award. En dan hoop je dat je in de prijzen mag vallen. Vorig jaar wonnen we brons bij de eerste keer dat we meededen. Ja, en dat je dan nu goud, zilver en brons wint. Ja, dan sta je al te stuiteren, kan ik je vertellen. En als je dan vervolgens op het slot van de avond, op het moment suprem, dat de hoofdprijs bekend wordt gemaakt van European Agency of the Year, als je dan door hebt in het praatje van de voorzitter van de jury, dat het wellicht jouw kant op komt. Ja, toen waren we in extase.
0: Ja. Ja. Ja. En opent dat dan ook deuren voor andere opdrachten als je deze Europese prijs pakt?
2: Ja, dat durf ik je niet te zeggen. Ik denk maar heel nuchter, het zal zeker niet tegen je werken, toch?
0: Ja.
2: Maar nee, laten we hopen dat dit zichtbaarheid krijgt. Dat mensen doorhebben dat er goede bureaus in Groningen zitten. Want wat nog wel leuk is om te vertellen is, wij waren niet het enige bureau uit Groningen dat daar op het podium stond. Ik denk dat we trots mogen zijn op de creatieve sector in het noorden. Groningen Home of Talent zeggen we volgens mij tegenwoordig. Want er stonden nog 2 Groningen bureaus op het podium. G2K.
0: Ja,
2: okay.
0: Ja.
2: G2K uit Groningen won zilver. En het kunstenaarsduo Paul en Albert wonnen brons met heel mooi werk. Dus 3 bureaus uit Groningen vertegenwoordigd in Bulgarije op het hoogste podium. Dus ja, ik denk dat dat aangeeft dat de creatieve sector in Noord-Nederland van een hoog niveau is.
0: Ja.
2: En dat organisaties en overheden voor hun werken geen bureaus uit de Randstad hoeven te selecteren. Ja.
0: Geen Amsterdam, Londen of Berlijn, maar gewoon voor hun, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja. precies. En jullie zijn gelijk maar met het hele bedrijf die kant op gegaan, hè?
2: Ja, wij hebben ook nog het mooie feit dat we dit jaar ons 30-jarig bestaan vieren. En Frank, mijn compagnon en ik dachten van, ja, wat is nou mooier als je weet dat je 3 keer genomineerd bent. Laten we dan als jubileumfeestje voor onszelf met z'n allen die kant op gaan. Maar ja, zo'n groot feest zou worden, hadden we van tevoren nou ook weer niet verwacht. Nee.
0: Bijzonder bedrijf, zou je zo maar zeggen.
2: Ja, exact. Ja, ja. Maar anders dan een bootje naar Schier. Ja. Ja.
0: Hartelijk dank dat jij weer naar uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Joep, mooi, René Blokzijl.
2: Hoi.

0: Hey Birdie.
1: Lopend vuur.
0: Gaat vandaag over het weer, of de weer-app beter gezegd. Want die kan er nog wel eens naast zitten. Maar is ook soms heel handig natuurlijk om te weten of er regen aankomt. Als je onderweg gaat naar de lucht kijken. Werkt beter dan de weer-app, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Nou, Ineke Tonkers die gebruikt beide. Dus de weer-apps en haar eigen gezonde verstand en haar ogen. En Arend Klinkhamer zegt, ja, de weerberichten achteraf, die kloppen meestal wel. Ja, dat is vaak zo, dat is makkelijk natuurlijk. Koos Kleveringa, die is niet zo van de weer-apps. Af en toe naar de lucht kijken, dat is veel beter. Pas dan wel op dat je niet tegen een lantaarnpaal aanloopt. Ja, je moet natuurlijk ook voor je kijken. Martin Wieringa, die zegt, ja, er is één ding dat zeker is. Een weer-app zaait alleen maar paniek in zijn ogen. En Sari Hofman, die zegt, ja, naar de lucht kijken, dat deed Pelle Boer ook altijd. En Ineke Tonkers reageert daar weer op. En die zegt, ja, ik vraag me wel eens af wat Pelle Boer van al deze nieuwe ontwikkelingen gevonden zou hebben. Dat was natuurlijk ook echt een vakman natuurlijk.
0: Ja, die gaf er altijd een cijfer bij. Mooi is dat, hè? Ja. Pelle Boer. Even kijken, oh, je kunt reageren. Doe dat. 050-3188-288. Een stem via rtvnoord.nl. En de app van Noord vind je trouwens ook ons weerbericht. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app. Daar is 74% van de stemmers het mee eens. Straks na 8 uur komt er een kerncentrale in Groningen. Nu Dolly Parton, 9 to 5.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
13: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
12: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
14: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de kaviaar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
12: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: De politie heeft vannacht dus 2 overleden personen aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog onbekend, zegt verslaghever Rick Ruschen.
17: De politie is hier druk bezig. Ze lopen hier rond, ze bellen aan bij mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen. Er staat ook een grote bus van de politie. Er staan meerdere politiewagens. De recherche is bezig.
16: De brug bij Dork werd werk sinds eind gistermiddag weer. De brug kwam maandag door de harde wind, scheef naar beneden en ging niet goed dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem voor nu opgelost, maar wordt nog gekeken naar een oplossing voor de lange termijn. En op de jachtlaan in Delfzijl is gisteravond een busje in de berm beland. Politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom is niet duidelijk. Meer nieuws straks om 8:30.
15: En Radio Noord Verkeersinformatie, Sergej in het Veen.
18: Ja, daarvoor kijken we even op het spoor. Vanwege een aanrijding in de buurt van Buitenpost is er op dit moment nog steeds geen treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost. Reizigers die kunnen de gewone lijnbussen gebruiken. Je bent dan 1,5 uur langer onderweg om in Buitenpost te komen. Vanaf daar rijden de treinen wel gewoon naar Leeuwarden. Arriva verwacht de dienstregeling vanaf 9:30 vanmorgen weer te kunnen hervatten.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
23: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
22: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
24: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
25: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, de Eemshaven is de enige locatie in ons land waar het technisch en zonder extra kosten mogelijk is 2 nieuwe kerncentrales te bouwen, zegt TenneT.

0: Hey, save the date. Het is 8:08. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Verslaggever Robert Pastoor, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Is dit een verrassend advies?
1: Ja, dit slaat in als een bom op het provinciehuis. Dat kan bijna niet anders. En bij de gemeente het Hoge Land. Want daar is natuurlijk tijden gezegd, en ook door het ministerie zelf, ja, wij kijken naar de Eemshaven omdat we alles juridisch willen uitsluiten. Dus als we dan zometeen met een advies komen, dan willen we niet dat er nog wordt gezegd door mensen, door advocaten bijvoorbeeld, van hé, maar waarom hebben jullie daar en daar, waaronder de Eemshaven dus, niet gekeken? Dus er is altijd gezegd, wij doen dit eigenlijk voor de vorm, maak je maar niet bang, zeg ik dan in mijn eigen woorden. Zover zal het wel niet gaan lopen. Ja, en dat dus nu blijkt dat Tennet, de netbeheerder, zegt vanuit systeem en kostenefficiëntie adviseren we om de inpassing van een nieuwe kerncentrale niet in Zeeland, maar in de Eemshaven te doen. Ja, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een klap in het gezicht.
0: Ja, is Groningen dan zand in de ogen gestrooid?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Want er is hier in de afgelopen tijd op het provinciehuis in Provinciale Staten wel veel om te doen geweest. Misschien weet je het nog, maar de provincie heeft bijvoorbeeld ook bijna een halve ton aan geld, 470.000 euro gekregen van het ministerie, om te werken aan kennisopbouw rondom kernenergie. Toen werd al gezegd in Provinciale Staten, neem dat geld nou niet aan. Want waarom zou je geld aannemen voor iets wat je helemaal niet wil? Nou, toen heeft de gedeputeerde altijd gezegd van nee, zo vaat loopt dat niet. Wij kunnen daar bijvoorbeeld ook advocaten voor gaan inhuren om te zeggen, wij willen dit niet. Dus ja, als je het in dat licht bekijkt, toen waren er al fracties die zeiden van niks van dat geld weten, uppakee, gewoon terugstorten. Niet moeilijk doen. En daar werd op het provinciehuis wel een beetje anders tegen aangekeken. Ja, en met die eerste opmerking van ja, wij doen dit voor de vorm, want we moeten juridisch alles uitsluiten, kan je toch misschien wel een beetje zeggen dat er sprake is van zand in de ogen strooien. Ja, zeker met dit advies.
0: Of zou het kabinet ook verrast zijn door het advies van Tennet?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Wij beschikken zelf niet over die stukken. Maar de minister heeft eerder altijd gezegd van ja, wij willen ook niet dat het naar de Eemshaven komt, gezien de afspraken die we eerder hebben gemaakt. Dus ik sluit inderdaad misschien ook niet uit, zeg ik zonder dat wij het advies zelf in handen hebben, dat dit misschien ook wel een verrassing is voor het kabinet.
0: Ja, want is Borselen, waar de meest logische plek leek, is dat dan echt dan op deze manier dan buiten beeld volgens Tennet?
1: Nou ja, daar is het in elk geval lastiger om het te gaan realiseren. Want ik begrijp uit het stuk van de Volkskrant, en dat is ook eerder gezegd, dat Zeeland het helemaal niet zo erg vindt. Want die hebben tenslotte al een kerncentrale. Maar volgens het stuk uit de Volkskrant staat er dat het daar echt wel grote technische bezwaren zijn om daar weer twee nieuwe kerncentrales erbij te gaan bouwen. Ja. Dus in dit opzicht, de Eemshaven lijkt gewoon echt de meest ideale plek, hoe wrang het ook is.
0: Ja, maar daar is geen draagvlak voor in Groningen.
1: Nee, daar is zeker geen draagvlak voor. Want onlangs is de omgevingsvisie aangenomen. Nou, dat is een document waarin staat wat er wel en niet kan in Groningen, om het maar even plat te slaan. En daarin staat heel erg duidelijk dat er geen ruimte is voor kernenergie. Eergisteren is nog een ander rapport gepresenteerd op het provinciehuis, de zogenoemde energiemix. Dus waar haal je je energie vandaan? Of wat wek je zelf op? Heb ik ook nog de vraag gesteld, nou, hoe zit het dan, hè? Kernenergie? Toen werd er nog duidelijk gezegd, nee, daar hebben wij geen ruimte voor in Groningen. Dus ja, ze willen daar, en dat standpunt gaat ook niet veranderen.
0: Ja, dit rapport is er dus nu nog geheim, overigens. En hoe gaat het dan verder nu?
1: Nou, ik denk dat de kans groot is, want dat valt ook te lezen in het artikel, dat er vrijdag meer informatie zou gaan komen. Dus dat het dan voor ligt in de ministerraad. Want de ministerraad zal er dan iets van moeten vinden. Dus het kan zomaar zo zijn dat vrijdag we meer gaan horen vanuit Den Haag. En dat ze zeggen van ja, wij zien dit als meest ideale locatie. Dat zou kunnen, maar nogmaals, wij hebben dat rapport ook niet. Maar ik denk dat er vrijdag meer duidelijkheid zal komen, in elk geval vanuit Politiek Den Haag.
0: Vrijdag is morgen al overigens. Vandaag komen ongetwijfeld ook al reacties uit Groningen, denk ik. Hè? Veel wachten.
1: Ja, dat denk ik wel. Die gaan snel komen. En ik kan ze wel uittekenen. Namelijk dat ze echt geen kerncentrale willen. En dat nog maar een keer heel erg duidelijk gaan maken. Maar ja, Ze hebben het al heel erg duidelijk gezegd. En toch rolt dit advies eruit. Dus zeg het maar. Aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, er wordt nu heel erg geredeneerd vanuit systeem en kostenefficiëntie. En wat dat betreft is de Eemshaven de meest geschikte optie.
0: Kan Groningen, als Groningen ligt dwars, Groningen wil het niet. Maar kan Groningen overruled worden in deze door het kabinet?
1: Ja, dat is de vraag. Die heb ik mijzelf vanochtend ook gesteld. Want met sommige dingen kan dat, hè. Dan kan gewoon het kabinet zeggen van nee, wij wijzen dat aan en dat gaat gebeuren. Ik weet niet zeker of dat in dit geval kan. Als dat gaat gebeuren, ja, nou dan weet ik niet wat bestuurders in Groningen gaan doen. Want ik zei al van dit is een klap in het gezicht. Nou, als ze dat gaan doen, dan rijden ze eerst vooruit over Groningen heen en dan weer in de achteruit. En dan nog weer een keer vooruit. Dus terwijl Groningen op de grond ligt. Dus dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Verslaggever Robert Pastoor, dankjewel. En zometeen, de gemeente Groningen is van plan een schoolgebouw te kopen van het Noorderpoortcollege. Waaronder door je zo. En we spelen Tel is dat.

0: Bruno Mars en I Just Might. Dus al het nieuws geweld door.
1: Wel is dat.
0: Kun je ook nog eens een keer een weerstation winnen vandaag. Reindersmit, de jarige Reindersmit. Allemaal gefeliciteerd, hè? Maar bij deze nogmaals. Heeft een paar opgaves voor je. En aan de hand daarvan hopen dat je raadt wie wij zoeken vandaag in Wel is dat. Je kunt het weerstation winnen van RTV Rood. En als je het weet, dan app je ons op 050-3188-288. Over een half uurtje ongeveer, dan bellen we één iemand terug. Na de drie aanwijzingen die het goed heeft. Maar dan moet je wel de telefoon opnemen om het weerstation te winnen. Dit is de eerste aanwijzing van Reinder.
2: Deze man mag graag zijn mening geven. En daar luisteren we al decennia naar.
0: Oh, ja. 050-3188-288. Er lopen hier ook een hoop collega's rond. Die zouden precies in dit profiel passen natuurlijk. Wij allemaal hier alleen al. 050-3188-288.
2: Deze man mag graag zijn mening geven. En daar luisteren we al decennia naar.
0: En als je nog niet weet, over een paar minuutjes de tweede aanwijzing.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Marieke met het spiegel.

0: Groningsgoud van deze week. Marieke Klooster en het Speed.
1: De gemeente Groningen neemt voor 10 miljoen euro een schoolgebouw over van het Noorderpoortcollege. Pand is bedoeld als tijdelijke plek voor als middelbare scholen in de stad gerenoveerd moeten worden. Wethouder Carine Bloemhoff legt uit waarom de aankoop belangrijk is.
2: Ja, als we scholen

0: veel leerlingen op een andere plek les te geven. En dan kun je krijgen dat scholen opgeknipt moeten worden, docenten moeten overfietsen, leerlingen moeten overfietsen. Dat is niet fijn. Dit is een pand van bijna 10.000 vierkante meter. Ja, en we moeten daar mogelijk scholen in kwijt van 1.000 tot 1.500 leerlingen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
1: Nou, om hoeveel scholen gaat het die daar straks dan heen moeten gaan?
0: Ja, we gaan stapsgewijs een aantal middelbare scholen aanpakken. We beginnen met het Maartenscollege. Dan het Montessori Vaklyceum. Dan het Augustinus. Het Parsifal en het Gomarus. En we schatten dus in dat we dit gebouw wel een jaar of 20 nodig zijn om daar een mooi treintje van te maken. Eerst de ene school erin, terug naar het nieuwe gebouw, dan de andere school. Zodat we uiteindelijk onze plannen waar kunnen maken.
1: Ja, het klinkt inderdaad wel als een lot uit de loterij. Ook als je kijkt waar dat gebouw dan staat. Het is goed bereikbaar.
0: Het is een goed bereikbaar gebouw, ook ingericht voor grote aantallen leerlingen. Het ziet er gewoon nog goed uit. Zullen wel een aantal dingen natuurlijk moeten aanpassen van een mbo naar een middelbare school. Maar heel goed en direct inzetbaar.
1: Ja, want wat als dit pand niet beschikbaar was? Wat voor oplossingen moet je dan aan denken voor al die duizenden leerlingen?
0: Ja, we hebben natuurlijk meerdere scenario's bekeken. En dan kom je toch bijvoorbeeld op tijdelijke huisvesting. Nou, dat kan heel duur worden. Of ja, andere gebouwen en dan deels inzetbaar. Dus het opknippen van scholen over meerdere locaties. Dat soort zaken moet je aan denken. En ja, nogmaals, omdat dit gebouw vrij kwam en we wisten dat het Noorderpoort eruit wou, ja, was dit een hele goede deal voor ons en voor het Noorderpoort.
2: Wethouder Karine Bloemen van Stad van de gemeente Groningen in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven voor het plan.
3: Wel is dat.
2: We hadden zojuist de eerste aanwijzing van de jarige Rijn de Smit.
4: Deze man mag graag zijn mening geven en daar luisteren we al decennia naar.
2: Ja, nou, naar wie luisteren we graag? Wiens mening? En wie is het toch niet?
5: Nou, moet je eens opletten wie er binnenkomt. Ja. Hein Bloemink wordt genoemd.
2: Ja.
5: Onze vaste gast in het nieuwspanel op de vrijdagochtend. Gerard komt ermee, maar Gerard, ja, het klopt wel, maar het is niet de persoon waar we naar op zoek zijn.
2: Misschien dat aanwijzing nummer 2 gaat helpen.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkse poot.
2: Ja, dat valt hij af. 050, weet ik niet. 050-3188-288 is ons appnummer voor het weerstation van Radio Noord. Als je het nu weet.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkse poot.
3: Wel is dat.
2: Zometeen, ons nieuwsoverzicht zit erin, Rob.
6: In Nieuwe-Pekela is een decennia oud mysterie ontrafeld. Welk mysterie? Dat hoor je zo.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkse poot.
2: 050-3188-288, het appnummer van Noord. En mocht je er niet uit zijn, er komt nog één aanwijzing, hè, straks na 8:30. Slag de ploeg op Noord op deze warme donderdag met Stevie Wonder en I Wish.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, graag.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Van mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: 8:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie heeft vannacht twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad. Wat er is gebeurd is nog onbekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek in en om de woning. Zo wordt met buurtbewoners gepraat. Verslaggever Rick Ruschen sprak eerder vanmorgen ook met een buurtbewoner.
10: En die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die twee lichamen zijn gevonden. Nee, veel is nog niet duidelijk. We weten dat er een hond in de woning aanwezig was. En die hond is opgevangen door een van de buurtbewoners. Maar verder, ja, blijf er nog even gissen naar wat er precies gebeurd is vannacht.
9: Zometeen schakelen we weer met Meerstad naar verslaggever Goos de Boer. Vanaf vanochtend 10:00 is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen wordt de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen erna is het nog warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen daar gezondheidsklachten door krijgen. Een busje is gisteravond op de jachtlaan in Delfzijl in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Naast het voertuig raakte ook een verkeersbord beschadigd. In de gemeente Oldambt zijn gisteravond 4 wethouders geïnstalleerd. 3 van hen, Irich Bunker, Gert Engelkens en Gerk Klein, zaten voorheen ook al in het college. Maar CDA'er Tim van Bosselen is nieuw en neemt het stokje over van Jurie Nieboer van de Partij voor het Noorden. Van Bosselen krijgt onder meer de portefeuille jeugd en jongeren.
11: Ik ben ook jongste collegelid, dus misschien dat dat ook. Maar dat vind ik ook echt mooi en super interessant om daarmee mee aan de slag te gaan. Kunst en cultuur, evenementen, bibliotheken is ook een onderdeel. En ik zit geregeld ook ergens in een theater of iets anders. En dat vind ik ook hartstikke mooi om daar nu ook bij betrokken te zijn. En de landbouw ligt mij toch ook heel erg aan het hart. Dus ik ben heel blij dat we de landbouw weer een duidelijke plek hebben kunnen geven. Want Oldambt is ook echt gewoon een landbouwgemeente.
9: Het Groningse reclamebureau Design is uitgeroepen tot het beste creatieve bureau van Europa. Het bureau kreeg die prijs overhandigd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Dat hoefde het Groningse bedrijf grote reclamebureaus uit onder meer Amsterdam, Londen en Berlijn af, vertelt eigenaar René Blokzeil.
12: Nu pak je maar liefst 3 awards. Hè. We winnen brons, zilver en goud. En goud ook nog eens in de meest prestigieuze categorie.
9: En in Nieuwe Pekela is een decennia oud mysterie ontrafeld. Op basisschool Groen van Prinsteren stond al sinds mensenheugenis een geheimzinnige kluis achter twee klapdeurtjes onder het koffiezetapparaat. Niemand wist wat erin zat en ook een klein bouwcameraatje door het sleutelgat bood geen uitkomst. Nadat de school er al weken naartoe leefde, opende een slotenmaker gisteren eindelijk de kluis. Bleek tot teleurstelling van de kinderen geen schat, maar een stapel oude handgeschreven documenten in te liggen. Zag ook burgemeester Jaap Kuin.
13: Ik wil jullie wel feliciteren, want ik was wel een beetje zenuwachtig vanmorgen, jongelui. Want Stuyden hoort dat er helemaal niks in gezeten had. Dat was natuurlijk wel een teleurstelling geweest, ook voor mij. Maar volgens mij hebben jullie een soort... dat ziet er misschien niet uit als schat, maar ik zie het wel als een schat. Ja. Want dit soort oude dingen, hè, dit vertelt iets over de school, dit vertelt iets over Pekela, ver voor ons aan. Ik feliciteer jullie met deze opbrengst en ik zou zeggen, wees er zuinig op z'n grond.
9: Dat gaan we doen. Ja, meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel Rob.
14: Sergej, er is verkeersinformatie.
15: Ja, nog altijd op het trein en het treinverkeer. Er is namelijk nog steeds geen treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost. Dat komt door een aanrijding eerder vanmorgen bij Buitenpost. Reizigers die daar wel naartoe willen kunnen gebruik maken van de gewone lijnbussen. Vanaf daar rijden de treinen wel gewoon weer door naar Leeuwarden. Je bent in elk geval anderhalf uur langer onderweg. Riva verwacht vanaf 9:15 vanmorgen weer volgens de dienstregeling te kunnen rijden.
14: En wie wil het weerstation van Radio Noord winnen? 050-3188-28 is ons appnummer. En de vraag is, wel is dat?
16: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkse poot.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt.
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst.
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
19: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
20: Mijn koffer?
19: Ja, we gaan op wereldreis.
20: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
19: Op Rockledice.
20: Van 24 tot en met 28 juni.
19: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
20: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
21: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
22: Voordeelhaartjes.nl.
23: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
26: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
25: Riga!
27: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
25: Riga!
27: Riga Keukens. Daar word je blij van.
26: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
28: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen. Wat is er vannacht gebeurd in Meerstad? In een woning heeft de politie vannacht 2 doden gevonden. Je hoorde Rob er al over praten. Verslaggever Goos de Boer praat ons zometeen bij.

0: Coldplay in de ochtendploeg en Viva La Vida. Ja, in een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen gevonden. Je hoorde daar al een nieuwsoverzicht over. Politie doet onderzoek. Verslaggever Goos de Boer is daar. Goos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er al iets meer bekend over wat er nou precies gebeurd is?
1: Wat er exact gebeurd is en waarom deze mensen op het leven zijn gebracht, dat is niet duidelijk. Er is wel wat meer duidelijkheid, hè, door met mensen hier te praten, over wie daar wonen en wie het slachtoffer zijn. Er woonde een echtpaar met een puberdochter. En de ouders zouden zijn overleden. Ik heb net gesproken met een familielid, die woont eigenlijk in dezelfde straat. Die hoorden vannacht om 2 uur hoorden ze een enorme knal. En jaar later hebben ze ook meegekregen dat de dochter naar een andere plek is gebracht. Dus met andere woorden, dat de slachtoffers... Ja, daarbij gaat het om een echtpaar. En er is verbazing al om in deze straat. Jeetje, hoe is het mogelijk hier? Wat is daar aan de hand? Dat zijn alle reacties die je horen. Want ja, het is een kinderrijke buurt. Mensen brengen hun kinderen... die brachten hun kinderen zo pas naar school. Blijven even bij de linten van de politie staan. En iedereen is in opperste verbazing dat dit is gebeurd. En ja, vraag zich ook af van, ja, hoe dan? Wat is daar nou in dat huis? Wat heeft daar plaatsgevonden? Ja, het was een gezin, woonde hier eigenlijk al heel lang. De dochter, ik heb ook met wat jongens gesproken, die hebben bij haar in de klas gezeten. Daar was eigenlijk, zij was gewoon een puber eigenlijk. En ze had een bepaald gedrag, maar er was puberaal gedrag. Maar verder niks aan de hand eigenlijk. En ja, als het over het huis gaat, dat hoor ik dan ook. Er staat inderdaad een bordje op verkocht. Die is inderdaad verkocht. Heeft al een keer eerder in de verkoop gestaan. En dat had ermee te maken dat mensen hier verderop... wordt helemaal weer een nieuwe wijk, nieuwe huizen enzovoort worden daar gebouwd. Dat is de driehoek. En daar zouden ze een huis hebben gekocht. Dus het is wat dat betreft hier te plekken één groot mysterie.
0: Ja, en wat gebeurt er op dit moment?
1: Nou ja, de politie is druk bezig met onderzoek. Alles is afgezet met linten. Buurtbewoners staan van een afstandje staan te bekijken. En ja, wij wachten op een woordvoerder van de politie die misschien iets meer zou kunnen zeggen van wat daar nou aan de hand is geweest. Dus het is eigenlijk afwachten of er wat duidelijkheid komt wat voor drama zich daar heeft plaatsgevonden. Want dat is wel duidelijk. Dat is een vreselijk drama natuurlijk. Wat daar is gebeurd achter het huis waar ik nu een stukje van afsta.
0: Dankjewel, verslaggever Goos de Boer in de wijk Meerstad in Groningen.

0: toen hij uit de police stapte, maakte hij een hoop solo hits. En deze Sting, Love is the Seventh Way.
1: Wel is dat?
0: Ja, die zoeken wij eigenlijk.
2: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
0: Nou, we gaan nog iemand wegstrepen voor we de derde aanwijzing laten horen.
3: Ja, welke naam heel veel binnenkomt. Dat zit er echt een beetje in de voetbalhoek. Ja. Marie-Christine en Dieneke komen daar onder andere mee. Johan Derksen.
0: Ja.
3: Maar dat mag een dikke streep duren.
0: Wel een mening.
3: Ja, dat is ook een mening.
0: Oké, dan geven we de allerlaatste aanwijzing. Althans, Ruud Reinder.
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
0: 053-188-288. Je hebt nog een paar minuutjes om te reageren. App ons je antwoord door. Misschien bellen we jou zo wel terug.
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
1: Wel is dat.
0: Arma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, de temperatuur gaat aardig oplopen vandaag.
4: Ja, en inmiddels is het al 18 graden, dik 18 graden op Blauwe Zoog. Het is nog maar kwart voor negen, hè. En 20 graden, een warme dag inmiddels in Nijbeerte. En de zon is er mooi bij. Het noorden van de provincie heeft wat meer bewolkt. Dat schroeft straks allemaal weg. Het lust ook deels op. Ja, en die gaat die zon gouden best down. En dan gaan we vanmiddag al oplopen met de temperatuur richting zo'n 25 graden in het Lauwersmeergebied. Tot 27 graden misschien nog wel een beetje meer in het oosten. Zuidoosten van de provincie. En de wind die is zwak tot matig, komt uit westelijke regens. Vanavond en vannacht opklaart. Ja, er zou een enkele bui in vuur komen. En een minimumtemperatuur 18, 19 graden. Dus lekker slopen, wat ook al nooit. En een dag met flink wat zon. De wind zwak tot matig uit zuidoost tot zuidwest brengt 30 tot 33 graden. En in de avond en nacht een grote wordende kans op een regen- of onweersbui.
0: Een dag puffen morgen.
4: Jeetje. Ja, echt wel.
0: Yo, dankjewel, Arma. Yo,
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
0: Ja, wie zoeken wij voor het weerstation van Radio Noord? Mag je nu nog snel hebben. 050 3

0: Vestas en misschien, je hoorde krudden.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Wie zoekt collega huishistoricus Rijn de Smit eigenlijk? De jarige Rijn de Smit. Nou, eens kijken of de volgende persoon het weet, die we terug gaan bellen.
2: Rika.
0: Dag Rika, met Edwin en met Sergej van Radio Noord.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Rika. Hoe heet je verder Rika, waar kom je weg?
2: Van der Veen.
0: Uit?
2: Hoogkerk.
0: Uit Hoogkerk.
2: Hoogkerk.
0: Uit Hoogkerk. Is het ook al warm bij jou?
2: Ja, het weer bevalt me niks zo.
0: Nee?
2: Het is te benauwd.
0: Ja, hè? Ja, het is wel benauwd inderdaad. Hè? Maar ja, die weken die we hadden met al die regen was ook niks.
2: Nee, dat is zo.
0: Nee. Want als jij het weer wil weten, kijk je dan naar Harma? Of kijk je op zo'n weer-app? Of kijk je gewoon naar de lucht?
2: Ik luister altijd naar Harma.
0: Dat is de beste oplossing om het te weten, zeg maar.
2: Ja, ik wil niet zeggen dat ze altijd gelijk heeft, maar meestal wel.
0: Het is ook de verwachting, hè? Dan weet nooit of dat helemaal uitkomt, natuurlijk, hè?
2: Ja. Nee, dat is zo.
0: Goed, leuk dat we even bellen, leuk dat we even kletsen, Rika. Maar even de zaken nu. Want wie zoeken wij eigenlijk in ons spelletje? Wel is dat?
2: Jan Mulder.
4: Jan Mulder is de man die we zoeken.
0: Ja, hoor.
2: Oké, hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, daar ben ik blij mee.
0: Ja, er waren inderdaad heel veel mensen die zeiden Johan Derksen. En ik moet ook zeggen dat veel van de aanwijzingen ook wel op Johan Derksen hadden kunnen slaan. Maar we zochten toch echt Jan Mulder. En jij wist dat. Hartstikke goed, Rika. Ja. Gefeliciteerd.
2: Mooi. Bedankt.
0: Je krijgt namelijk het weerstation.
2: Ik ben er blij mee.
0: Daar dacht ik.
2: Ja.
0: Dat hoor ik. Wat ga je doen vandaag? Beetje rustig aan met die warmte?
2: Ja, niet te veel, want we hebben al een beetje in de tuin al wat voorgewerkt. En omdat we al wisten dat het zo warm werd.
0: Ja, het is dus, geen weer om te gaan grasmaaien momenteel, denk ik.
2: Nee, daarom. Nee, je moet een beetje rustig gaan, want ik zweet nou al. ik vind het gewoon benauwd.
0: Ja, wij zitten lekker in de airco hier, is heerlijk.
2: Ja, ik heb ook de airco. Oh. Die gaat ook wel aan vanmiddag, denk ik.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Nou, dankjewel Rika. Veel plezier met de prijs. Kom binnenkort naar je toe.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Yo,
2: hoi. Oké, hoi.
1: Wel is dat?
0: Ja, ik vroeg er al even na. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. Sergej is ons lopend vuur. Want die weerapp die wil er ook best wel eens naast zitten. Dat je toch zeikenat aankomt als je toch denkt droog te houden via de app. Wat komt er binnen aan de reacties?
5: Nou, Richard die zegt nog, ja, een combinatie van beide. Zowel naar de lucht kijken als de weerapp gebruiken. Vaak kan je het ook wel zien, hoor, aan het type bewolking wat eraan komt. Onweersbuien laten zich steeds nog niet goed voorspellen. En dat kun je in de lucht wel gewoon goed zien. De Peter Huizinga die zegt, ja, de beste ervaring heb ik met de Duitse weerapp. Met de Nederlandse moet je altijd nog maar afwachten in hoeverre het klopt.
0: Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. Praat met ons mee 050-3188-288. En laat je stem ook even achter via rtvnoord.nl en de app van Noord. 74% van de stemmers is het eens met de stelling in ons lopend vuur. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. De ochtendploeg op Noord met straks weer een top 3 natuurlijk. Hè. En nu het groen, Blanks en Mr. Sunshine.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: In Groningen luistert
12: naar Groningen 1.
13: Dit is nu 9 uur.
14: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
15: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
14: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
16: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
14: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
19: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
19: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
20: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
21: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
24: Mag.
25: Wat mag?
24: Je weet wel, Mac.
25: Hè?
24: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
26: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
27: Start de motor! De boerderij wacht.
28: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
29: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, dan krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo and Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden ondervoed opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
19: Non-stop.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een drie

Daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen. En pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, dan krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
16: Non-stop.

politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een PURL-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan PURL bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Er is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Lunchtijd.

De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
10: Nacht.
0: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Hockeyen. Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde. Buitengewoon goed.
15: Non-stop.

0: to turn your back now on your family.
1: Groningen 1.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bier herinnert me aan de vier evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De vijf doet me denken aan de vijf wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. Vijf van de tien waren dwaas en werden verstoten. De overige vijf bleven gespaard. Zes, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Zeven herinnert me aan de zevende dag, de rustdag. De acht doet me denken aan de acht mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de negen denk ik aan de melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En negen van de tien bedankten hem zelfs niet. Bij tien denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts één grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toen nog niet.

0: Wat een tijd, oh, wat een tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen verkeer. En ik...

het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl,

De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een PURL-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan PURL bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: Het is nu 3:00. Dorold Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraven staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
17: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde

Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Aandacht, rust.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een

Programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En op de donderdagavond wordt deze uitzending herhaald van 6 tot 7. Achter de knoppen zit deze morgen Jeroen Posma. En de overdenking wordt gedaan door Mark Hamminga. Ik wens u een gezegend uur. We beginnen deze morgen met het lied Opwekking 616, houd me dicht bij u.

Het volgende lied waar u naar kunt luisteren is getiteld Mijn Jezus, Mijn Redder. Dit wordt gezongen in de kerk aan Katwijk aan Zee onder leiding van 1700 mannen.

En het volgende lied is een Engels lied. Ik vind het een prachtige lied. Het is getiteld Agnes Dei. En aansluitend zal Mark de overdenking doen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar de Bijbel uit het allereerste boek van de Bijbel, uit het boek Genesis, hoofdstuk 12, en daarvan de versen 1 tot en met 7. De Heere nu zeide tot Abram: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram zoals de Heere tot hem had gesproken en Lot ging met hem mee. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broederszoon en al hun haven die ze verworven hadden en de lieden die ze in Haran hadden verkregen, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de Terebint More, en de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abram en zeide: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. De komende 4 maanden, de maanden juni tot en met september, zijn bij uitstek de vakantiemaanden. Zij die niet aan schoolvakanties gebonden zijn, gaan meestal in juni of september op reis, en dan weer in juli en augustus. En vaak wordt zo'n reis al ver van tevoren geboekt en wordt alles goed voorbereid. De bestemming, het huisje of de camping, alles is bekend en zwart op wit bevestigd. In het gelezen Bijbelgedeelte komen we ook iemand tegen die op reis gaat. Maar dat is zeker geen vakantiereisje. Eerder zou het kunnen scharen onder de noemer Ik Vertrek, zoals een tv-programma ook heet. Alleen de bestemming is niet bekend. Abram werd geroepen door de Heere om op reis te gaan naar een land die de Heere hem wijzen zou. En dan gaat hij. Na zijn geboorte staat achter zich en gaat op weg. En zou u dat ook gedaan hebben, luisteraar? Ik denk dat de meesten van ons gedacht zouden hebben: ik zal het wel gedroomd hebben, of vertel mij eerst maar eens waarheen ik moet gaan. En dat Abraham het toch deed, ondanks dat hij al 75 jaar oud was, zonder de Heer ook maar iets te vragen, dat geeft er wel aan hoe Abraham een volkomen vertrouwen had op de Heer. En in dat vertrouwen gaat hij ook op weg. Met alleen een rijke belofte van God, maar Abram geloofde God en hij vertrouwde de Heere. En daarom is Abram, die later door God Abraham genoemd zou worden, op weg, op reis, wetende dat wat God doet en wat hij zegt en belooft, dat ook waar maakt. U en ik, wij zijn ook op reis onderweg. Zelfs als u nooit met vakantie gaat en altijd thuis blijft. Want ons aardse leven is namelijk ook een reis en onderweg zijn van een tijdelijke plek op aarde naar een eeuwige plaats. En hoewel we heel druk bezig kunnen zijn met onze aardse reizen en vakanties, zijn we vaak maar weinig of niets bezig met de belangrijkste reis van ons leven, die eindigt wanneer hier op aarde onze laatste adem hebben uitgeblazen. En dan staan we in de eeuwigheid en waar zal uw, mijn aardse reis dan geëindigd zijn? Bij de Heere, thuis in de hemel of op een andere plaats? Een plaats zonder God, een plaats van de eeuwige duisternis. Veel mensen denken dat het allemaal wel goed komt. Ze maken zich in ieder geval in het geheel niet zo druk om. Ze hebben naar eigen maatstaf netjes geleefd, ieder het zijn of het hare gegeven. En daarmee denken ze wel een plaatsje verdiend te hebben in de hemel. Maar dan vergeten we één ding, namelijk dat we buiten Jezus Christus om er niet kunnen komen, omdat Jezus de enige weg is. Wie op weg is vanuit Europa naar Ierland, zal alle wegen die er maar zijn kunnen bereiden, maar nooit in Ierland aankomen. Je zult op een gegeven moment echt met de auto en al op een boot moeten en de overtocht over zee moeten maken. Anders kom je er nooit, hoe mooi je auto ook is, hoe keurig je ook gereden hebt en alle verkeersregels netjes opgevolgd hebt.
Om in Gods koninkrijk te komen zullen we moeten buigen voor Jezus Christus en hem toelaten in ons hart. In ons leven en de regie over ons leven in zijn doorboorde handen leggen. En we kunnen er in volle vertrouwen doen, want Jezus is de weg naar het Vaderhuis, naar het koninkrijk al voor ons voorgegaan. Hij weet de weg en is de weg. En wie hem volgt zal eens veilig aankomen, dan is de reis voorbij, de eindbestemming gehaald en zijn voor eeuwig thuis in het Nieuw Jeruzalem, de stad door God toebereid voor allen die hem lief hebben en vertrouwd hebben in hun leven. U allen een goede reis toegewenst. En uiteraard ook een hele goede en ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar het lied Ben reizend naar die stad.

Dit was alweer een uurtje Smelkroes. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Mark en Jeroen bedanken voor de medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending wordt aankomende donderdag herhaald van 6 tot 7. Ik sluit deze morgen af met een lied van Dwight Dissels, Amanda Locke en The Jeopardy Four. Gebed om de zegen. Ik wens u een gezegende week.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Dit was van de allernieuwste opwekkings-CD, opwekking nummer 920, Heel Mijn Hart Zingt. U luistert naar weer een aflevering van gospelprogramma Dabbaar Eigentijdse Muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En daarvan nog een herhaling op RTV Go op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. Muziek Worship heeft ook een heel mooi nieuw lied gemaakt en dat heet Ruach op een eigen cd, Jezus Messias.

Ann Wilson en Joshua Queen, From Broken to Beloved. Heel mooie muziek. En het volgende is nummer van We the Kingdom, Don't Let the Darkness.

De Planetshakers waren dat, met Beneath Your Wings. Planetshakers is een hedendaagse worshipband en een centraal onderdeel van de Planetshaker Church in Melbourne, Australië. Hoop daar

Chris Tomlin was dat, met Help My Unbelief. En Jan Johnson en Brooke Ligertwood, geweldige zangeressen, samen. Thank you, Lord.

Dat was Lauren Daigle met You Lead Me. En de allerlaatste voor vanavond is de opwekking 921. Jezus, wees mijn naam. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Een programma met veel liederen, al dan niet op verzoek. Liederen als felicitatie, troost of bemoediging. De presentatie wordt verzorgd door Evedien Noorlander met Pet Wolfs als technicus. We beginnen vanavond met een lofpsalm. Samenzang vanuit de Sint-Catharijnenkerk in Brielle. Psalm 147, vers 1, 4 en 10. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen.

Nog een lofpsalm, gezongen door het Oosterwolds gemengd koor. Psalm 135, vers 1, 2 en 12. Prijs de naam van uw God.

Na het Pinksterfeest leven we eigenlijk opnieuw in de adventtijd. De tijd van de verwachting van Christus' tweede komst, zijn wederkomst. We begonnen ook met advent. Uitzien naar Christus' eerste komst in Bethlehem. Nog eens gaan we daarna terug. Hoe zal ik u ontvangen? Weerklank 109. We luisteren naar Nederland Zingt.

Het volk dat in duisternis wandelt, en nu daagt het in het oosten. Twee liederen uit Weerklank, nummer 107 en 111. We luisteren nog eens naar Nederland Zingt.

Volgende week hoopt Harma de uitzending te verzorgen. Als u een verzoekje voor haar heeft, kunt u bellen 06-3063-1466 of mailen harmatimpener@lijf.nl. Na 10 uur kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de Kloosterkerk in Ter Apel, die zondag 1 juni is opgenomen. 1 juni 2025 is opgenomen door het kerkteam. Het is een Groninger dienst. Voorganger dominee Hommes. Schriftlezing, gedeeltes uit Koningen en Johannes. En het thema is: wat doe je daar? Dan gaan we nu eerst wat verzoekjes doen. 8 juni mocht mevrouw Smit Bonenschansker uit Oude Pekela haar verjaardag vieren. U krijgt een hartelijke gelukwens van de PCOB afdeling Pekela. We luisteren naar het mannenkoor Assen. Dat zingt voor u: aan u behoort, o Heer der Heren. Liedboek 479 of ook in weerklank 418, versen 1, 3 en 4.

8 juni mocht ook mevrouw G. van Dijk uit Wedde haar verjaardag vieren. Voor u een gelukwens van de PKN-gemeente in Wedde. Blijf bij mij, heer, want de avond is nabij. Het staat in het liedboek 392 of gezang 282 uit de hervormde bundel. En het wordt ook gezongen door het mannenkoor Assen.

Meneer H. Meendering in Sellingen mocht ook op 8 juni zijn verjaardag vieren. U krijgt een felicitatie van de Protestantse gemeente van Sellingen. Het Kampermannenkoor onder leiding van Klaas-Jan Mulder zingt voor u Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Koor en solist.

Mevrouw J. Slachter Sasse uit Alteveer mocht op 9 juni haar verjaardag vieren. Voor u een hartelijke gelukwens van de PKN-gemeente in Alteveer. Het Kampen Mannenkoor zingt voor u, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Opwekking 136 of weerklank 419. We luisteren nog een keer naar het Kampen Mannenkoor.

onderbreken even de verzoekjes. We begonnen deze avond met adventtijd. We gaan nu verder met wat volgde na advent. De kerst. Wij dachten daarbij aan Jezus' eerste komst op aarde in Bethlehem. De sterren gaat stralen. Laat ieder het horen dat eens werd geboren de redder der wereld, de Heer van het heelal. Opwekking 523 en weerklank 115.

De bewoners van de Brinkstee in Onstwedde feliciteren Gerda de Haas met haar verjaardag op 8 juni. Als ik uw schepping zie, mannenkoor Stadskanaal met solist Johan van der Wal.

De dames van de knipgroep HVD in Vlagtwedden vroegen een lied aan voor Willy Wolfs. Je mocht op 9 juni je verjaardag vieren. Een hartelijke gelukwens met het lied Ik ben reizend naar die stad. Johan de Heer, nummer 19. We luisteren naar Mannenkoor Stadskanaal met Mannenkwartet. MUZIEK

Op 10 juni mocht de heer Haas Smit uit Vlagtwedde zijn verjaardag vieren. Voor u een felicitatie met een lied van de PKN-gemeente in Vlagtwedde. Het Urker Visserskoor Crescendo zingt lied 757 uit Johan de Heer. Meester, hoe kunt gij zo slapen?

Ook mevrouw Z.R. Michels ter Borg was op 10 juni jarig. U wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Onstwedde met uw 82e verjaardag. We luisteren naar Peter Kits met gezamenlijke koren. Johan de Heer, lied 62. Jezus, mijn heiland.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert de heer J. Hilvert uit de Boldeborg in Vlagtwedde met zijn 95ste verjaardag. We luisteren naar Psalm 116, vers 1 en 10. God heb ik lief, gezongen door het visserskoor Crescendo.

Ook Truitje Hensens wil je van harte feliciteren. Ze doet dat met Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Het Kampermannenkoor zingt dit voor je, met ook een felicitatie voor uw vrouw.

Er is ook een felicitatie namens de PCOB. Scheepke onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. Johan de Heer, nummer 213, gezongen door de Urkemans-formatie onder leiding van Martin Mans. Free.

Nog een gelukwens voor jou, Jacob, van Greta Wild. Ook zij wil je graag feliciteren met je 95ste verjaardag. Ze koos het lied Groot is uw trouw, o Heer, weerklank 432, gezongen door het gemengd koor Shalom uit IJsselmuiden. MUZIEK

We gaan nog even terug naar de heilsfeiten. Na kerst volgt een Goede Vrijdag. Op die heuvel daarginds staat een ruw houten kruis. Johan de Heer, 836. Het koor Vox Humana uit Oldebroek zingt dit.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert 2 gemeenteleden die op 12 juni jarig zijn geweest. De eerste is de heer H. Michels. U mocht 93 jaar worden. We luisteren naar het lied Kom in mijn hart, Heer Jezus. En aansluitend Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Samenzang vanuit Canterbury in Engeland.

De tweede felicitatie is voor de heer F. Schreuder. U mocht 80 jaar worden. Opnieuw samenzang uit Canterbury. De dag door uw gunst ontvangen. Weeklank 519.

Op 13 juni mocht mevrouw Harkema van Delft uit Onstwedde haar 80ste verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Onstwedde. Het Kampermannenkoor zingt Psalm 121, vers 1, 2 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen.

Er is ook een hartelijke felicitatie voor jou van de PCOB. Het mannenkoor Stadskanaal zingt: er is een toekomst vol van hoop.

Het laatste verzoekje is voor mevrouw Groen Mik uit Nieuwe Pekela. U mocht gisteren 14 juni uw verjaardag vieren. U krijgt een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. We luisteren naar gezamenlijke koren. Lied 639 uit Johan de Heer. Klem vast aan de rotsuur.

Pinksteren, Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Weerklank 194.

Na het Pinksterfeest volgt het zendingsbevel. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Roep uit aan alle stranden, verbreid van oord tot oord. Verkondig alle landen het evangeliewoord. Weerklank 269. Het wordt gezongen door het gemengd koor Schravenzanden.

En dan leven we weer in adventtijd. Lichtstad met uw palen poorten. Wondere stad, zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Dat uitzicht doet ons in dit leven vol moed volharden in de strijd. Houd steeds ons oog omhoog geheven naar u, o Heer der Heerlijkheid. Versterk zo ons geloofsvertrouwen. U gaf uw geest als onderpand. Nu nog geloof, maar straks aanschouwen. Doe spoedig, Heer, uw woord gestand. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Johan de Heer, nummer 33. Het wordt gezongen door de Gideongroep.

We zijn weer aan het eind van de uitzending. Fijn dat u hebt kunnen luisteren. Bert, bedankt voor je hulp. Voor straks wel te rusten. Volgende week kunt u weer luisteren naar het programma Als God het geeft. Harma zal dan de uitzending verzorgen. U kunt haar bellen voor een verzoekje. Telefoon 06-3063-1466 of mailen harmatimpener@lijf.nl. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de Kloosterkerk in Ter Apel. Het is opgenomen op zondag 1 juni 2025 door het kerkenteam. Het is een Groninger dienst. Voorganger dominee Hommes. Schriftlezing gedeeltes uit Koningen en Johannes. En het thema is: wat doe jij daar?

0: het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu

Goedemorgen allemaal. De kerkenraad heet u van harte welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is dominee Hoekman uit Hongerige Wolf. De organiste is Inge Timmerman. De collecten in deze dienst zijn voor het werelddiaconaat, algemene doeleinden en de derde collecte is voor de kerkvoogdij. De drie collecten worden in de dienst gehouden. Na de dienst is er koffie drinken. Deo Vlente zondag 21 juni hoopt dominee Viergever uit Oostwold in de morgendienst voor te gaan. 'Smiddags om 4 uur is er een tentdienst op het sportveld van VVS. Inloop vanaf 3:30. Na de dienst gaan we samen eten. De voorganger is dominee Hoekman uit Hongerige Wolf. U bent allemaal van harte welkom. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar familie Jonker in Midwolda. We wensen elkaar hier in de kerk en de mensen die thuis met ons meekijken en meeluisteren een gezegende dienst toe. Ons aanvangslied deze morgen is Psalm 139, vers 1.

onze hulp en enige verwachting, is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. God kent ons zo door en door, beter als wij onszelf kennen. We hebben vers 1 gezongen en nu ook het 2e en het 14e vers, om dat ook toe te laten en te zeggen: Heere, u die mij zo goed kent, hier ben ik. Waar moet ik anders heen? Bij u ben ik veilig. Dat is het 2e vers en ook het 14e van Psalm 139.

Ja, dat hebben we dan met elkaar gezongen. Leid mij op de weg ten leven. En die weg, die hoeven wij zelf niet te bedenken. Die heeft God aan ons gegeven. Door zijn wetten te geven. Door zijn zoon te geven. De Tora, de weg ten leven. De 10 geboden. Dat wat God van ons vraagt. Waarin we ook zien en ontdekken wie God is. Heilig en volmaakt. En daarom ook dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo gaan we luisteren naar de heilige wet. En dan weten we dat we er zelf niets van bakken, niets van terechtbrengen. Maar dat Jezus die wet volkomen gehouden heeft. Ik draag uw heilige wet. Zo getuigt Psalm 40 van Jezus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Een wil die zich uitstrekt om gehoorzaam te zijn. Om het gebod van God vanuit het hart te houden. Om God lief te hebben boven alles en daarnaast al zichzelf. Maar ook om gehoorzaam te zijn. Om in onze plaats te volbrengen. Gehoorzaamheid. En de schuld die wij hebben veroorzaakt weg te dragen aan het kruis. En zo luisteren we naar de wet door te zien op Jezus. En dan kun je ook bidden. Heere, door het zien op u, door het leven met u, door het genadewerk van u. Hier ben ik. Ik wil leven voor u. We luisteren naar Gods heilige wet en zingen daarna onze belijdenis ten aanzien van Gods wet. Psalm 119, vers 1. En uitspreken de dankbaarheid voor de Tora, voor de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Heb God lief boven alles. En de naaste als uzelf.

Gemeente, we gaan in gebed en ik wil ook graag in het gebed de Heere danken voor de zegeningen die we als gemeente ontvangen. Je kon het gewoon merken, opgeluchte ouders, opgeluchte jongeren. Er zijn er die geslaagd zijn voor het examen, dan zijn we samen blij en opgelucht. En dan willen we in het bijzonder danken dat Monika geslaagd is en Willemijn. En ook vanuit de vriendenkring, dat er ook geslaagd zijn. En wie niet geslaagd is en een herexamen heeft, ja, dan willen we bidden dat ook dat nog tot zegen mag zijn. We gaan in gebed. Groot en heerlijk God, u danken wij, u loven wij, omdat u goed bent, een en al goed. En als we zo omringd zijn door dingen die zo half gebakken zijn, die niet kloppen, dat onoprechtheid ons tegemoet komt en de halfslachtigheid. Heere, dan durven we bijna niet te vertrouwen dat u een en al goedheid bent. We zijn zo menselijk, omdat we zelf ook zo in elkaar steken. Ook zo zelfs in staat zijn om te draaien, maar u draait niet. U bent dezelfde, u blijft dezelfde. Uit één stuk. Betrouwbaar tot en met. Uw woord is waar. Uw liefde is grondeloos in uw barmhartigheid. Grondeloos. En wat u begint, maakt u af. Daarom danken wij u, Heere, in aanbidding, om u te loven en te prijzen dat u bent zoals u bent. God. En dan mogen wij leren. En dat is ook heerlijk om te leren. Om in Psalm 139 te zeggen, Heere, u kent mij door en door. Bij u ben ik veilig. Ook met alle kromme dingen in mijn leven. Met alle domme dingen, ook die er zijn. Ik ben veilig bij u. Omdat u uit één stuk bent. En dat zien we voluit in de ogen van Jezus. Die ons aan wil zien, zelfs als wij u verlaten. Zo deed u dat ook bij Petrus. U bleef hem aankijken. En dat deed u zelfs ook bij Judas, die u verriet met een kus. U hield hem vast. Heren, het zijn mensen die u loslaten, maar het is nooit uw hand die ons loslaat. U bent ook die God die op de uitkijk staat om te wachten, uit te zien om genadig te zijn. U wil genade geven. U bent die hemelse vader die wacht op de verloren zoon en de verloren dochters. Wanneer komen ze? Dat uw hart opspringt van vreugde om uw zoon, uw dochter in de armen te sluiten. Heren, en dan zijn we hier bij u zo intens veilig. En dan brengen we ook de namen van hen die nog ver weg zijn, in een ver gelegen land zich ophouden, ver van uw nabijheid. Heere, wilt u ze maar opwachten. En dat ze toch tot inkeer komen en terugkeren tot u, de bron van goedheid. We danken u, Heere, dat we onder uw woord zijn. Dat de gemeente samenkomt. Dat we samen uw woord ontvangen. Zegen het, Heere. Open de schrift voor ons hart. Leid ons daarin door uw geest. En dat we mogen weten, ervaren, met hoofd en hart, dat u bij ons bent. We danken u ook dat er geslaagden zijn. Dat Monika haar examen mocht halen. En dat ook Willemijn, dat ook zij haar examen mocht halen. Geslaagd. Wat heerlijk om zo in uw huis te mogen zijn en samen met de gemeente, met ouders, dankbare ouders, u te danken voor wat u gegeven hebt. Als ook in de vriendenkring er nog meer geslaagd zijn, Heren, dan danken we ook daarvoor. Voor Gerdina, die ook geslaagd is. En we bidden ook voor Tjalling, want we zijn hier toch een eenheid zo met elkaar. Ook als vrienden onderling. Heren, wilt u hem ook nabij zijn in zijn herexamen die hij mag oppakken deze week. Zo danken we u voor wat u gaf, Heren. Maar ook voor de vervolgopleidingen. Dat er
ook keuzes worden gemaakt die best wel ingrijpend zijn. Maar wilt u bij ze zijn? Bij alle vervolgopleidingen en het zoeken ook naar een plaats straks in de maatschappij om het werk te mogen doen wat past bij onze jongeren. Wees met al onze jeugd, heren, studerenden, gedenk ze in alles. En dat ze ook met alle vragen die op hen afkomt, ook allereerst weer bij u mogen terechtkomen. Want ook wanneer we alles niet begrijpen, of veel niet begrijpen, heren, bij u mogen we overgeven en toevertrouwen. En leer het ook in onze jeugd. Dat hebben wij ook nodig als ouderen en ouders. Ook als we te maken hebben met moeilijke dingen of met ziekte en afbraak van krachten en gezondheid. Ook daarvan geldt meerdere van ons, heren, die in die weg geleid worden, wilt u bij ze zijn. Ook als het niet meer gaat en we steeds meer moeten inleveren, heren, ontferm u over ons. En geef u toch de kracht en de moed. En waar u het geeft, heren, dan mogen we ook danken daarvoor om verder te mogen gaan. Zegen ons en open ons de schrift en wees zelf in ons midden en breid uw koninkrijk uit over heel deze wereld. Om Jezus wil. Amen. We gaan de Heilige Schrift lezen. Psalm 121. Heb ik afgelopen week ook in Ter Aar mogen lezen bij de trouwdienst van Marijke, mijn tweede dochter, die met Tim getrouwd is. En zo mag ik ook deze psalm ook vanmorgen lezen. Psalm 121. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Mijn ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Deze psalm wil ik in zijn geheel met de hulp van de Heere verkondigen. En dan let ik op een drietal hoofdmomenten. Het eerste gedeelte van de psalm, zo heb ik het tenminste gelezen, daar zien we wie God is. En dat je dat mag weten, de schepper van hemel en aarde. En dat hij aangeroepen wordt met die heerlijke naam Heere. De verbondsnaam. De hoofdletters die eruit geschreven staan, die zeggen ons: God is trouw tot en met. Dus allereerst weten wie God is. En dan gaat het verder over wat deze God nu doet. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hij is erbij. Hij is niet alleen trouw, de schepper van hemel en aarde, de schepper van ons leven, maar hij is ook nabij. Hij wil bij je zijn. Dat gaat ver, hè? Hij wil het. Vanuit heel zijn hart wil hij bij ons zijn. En dan de derde hoofdgedachte, waar dan het derde gedeelte van de psalm over gaat. Wat deze God geeft. Die God die nabij is, die bij ons wil zijn, die wil ons bewaren voor alle kwaad, uw ziel bewaren, uw uitgaan en ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Zover strekt zijn macht. Dat is wat God geeft. Leven. Eeuwig leven. We gaan eerst zingen, Psalm 121, vanuit de oude berijming. 1, 2, 3 en 4.

zingen na het amen van de verkondiging lied nummer 397. O God, die droeg ons voorgeslacht. En we zingen die zes coupletten. 397 na het amen. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar Psalm 121. Dat is een van de pelgrimsliederen. De liederen die Israël zong als ze van alle kanten van het land op weg gingen naar Jeruzalem om daar de feesten te vieren en daar samen te zijn, God te ontmoeten, God te danken, te loven en te prijzen. Dan waren ze onderweg en dan zongen ze de psalmen. En dan zie je het zo voor je ogen gebeuren. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Op weg. Je bent er nog niet. Je bent kwetsbaar. Er kan van alles gebeuren. Je laat huis en haard achter. En je hebt een doel gesteld naar Jeruzalem toe. En dan ben je in die reis. En dan ben je kwetsbaar. En dat is toch een beeld ook voor ons leven. We zijn op reis. En we zijn zo intens kwetsbaar. Maar om dan je ogen op de Heere te slaan en te zeggen: Heere, mijn verwachting is van u. Ik ben nog niet op mijn eindbestemming. Ik ben ook een pelgrim. Maar ik weet, Heere, u bent bij mij. En daarvan is heel deze psalm doortrokken bij alle kwetsbaarheid van het leven en de ervaring daarvan ook. Dat ik weten mag, God is bij me. En dan allereerst wat dan de psalm onder woorden brengt, is dat die God die nabij is, dat is de schepper van hemel en aarde. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is niet zomaar even een opstapje naar het vervolg en dat we dan heel snel naar de nabijheid van de Heere gaan en over de schaduw aan uw rechterhand, prachtige beelden. Nee, dat is niet zomaar even een aanloop die we voor kennisgeving aannemen en dan verder weer. Nee, het is een belijdenis. En dat vormt de grond waarop je staat als pelgrim. Wij zijn allemaal pelgrims op weg naar het doel, onze eindbestemming, om God te ontmoeten en bij God te zijn. En als we dan die God zingend tegemoet gaan, dan mogen we dit weten: God is de schepper van hemel en aarde. Alle dingen die wij zien, alle dingen die we om ons heen ook ervaren, God heeft het gemaakt. Niet alleen wat we dichtbij kunnen zien, maar ook het onzichtbare, het hele universum, alle dingen. De hemel en de aarde heeft God geschapen. Ja, dat is prachtig om dat te weten. Dat staat in, Genesis 1 en 2. En dan kun je alles lezen over de schepping. Ja, niet alleen in Genesis 1 en 2, maar het staat ook in je hart geschreven. Dat je mag voelen van binnenuit: God heeft mij geschapen. Want ik ben onderdeel van zijn...

mijn scheppingswerk. Zijn handen hebben mij op een hele wonderlijke, vreselijke manier geschapen. Zo zingt Psalm 139. Als een borduurwerk. Niks, geen toeval of een aaneenschakeling van gebeurtenissen die elkaar opvolgen door een vorm van wetmatigheid of evolutie of wat men ook kan denken. Nee, Gods hand, Gods verstand, Gods wil. Die oneindig grote, machtige God die hemel, zee en aarde geschapen heeft, heeft ook mij op een wonderlijke, vreselijke manier gemaakt. Dat zingt Psalm 139. Dus niet alleen een belijdenis die we terugvinden in Genesis 1 en 2... en waar je het mee eens kunt zijn en niet mee eens kunt zijn... en waar je mening over kunt hebben. Nee, een belijdenis die ook in je hart geschreven staat. En dat je het belijdt. Ik geloof in deze God. De Schepper. En het is ook niet zomaar even neutraal om het wel of niet te geloven. Want als ik ook het laatste Bijbelboek opensla, dan kom ik dat in Openbaring 14 tegen. Als dan daar het laatste oordeel wordt aangekondigd door de drie engelen. Dan wordt er nog door drie engelen een aantal boodschappen naar de mensheid gebracht. En dan lees ik deze woorden. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog en die had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. Dus de eerste engel die de laatste boodschappen brengt tot de mensheid. En dan komt zijn boodschap en hij zei met een luide stem: vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Dus op het moment vlak voor het oordeel, vlak voor de komst van de Heere. En dan zegt die engel: en aanbid hem die de hemel, de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus het is niet aan ons om uit te maken of ik wel of niet in de Schepper geloof. En dat alle dingen om me heen zijn werk zijn of dat het niet zijn werk is. Het is ook niet dus mogelijk om neutraal te zijn van ik onthoud me van een mening. Want deze engel onthoudt zich niet van een mening. Hij geeft zijn mening aan, bid God. Die alles wat jij ziet en ook alles wat jij bent geschapen heeft, aanbid God die hemel en aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Juist dan komt het erop aan wat waar is, wat eeuwig waar was en eeuwig waar blijven zal. God is de Schepper. En dat is ook het loflied wat hier onderweg gezongen wordt door de pelgrims. Dat wat in Genesis 1 en 2 neergeschreven is, wat waar is, wat door de engel zal worden uitgebazuind met luide stem, aanbid God die hemel en aarde en alle waterbronnen geschapen heeft. Dat wordt hier gezongen. Dat is de dragende grond bij alle kwetsbaarheid die de pelgrim ervaart onderweg. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Niet zomaar een God, maar die God, deze machtige God. Eindeloos groot in zijn verstand, het is niet te begrijpen. Eindeloos groot in zijn macht, niet te bevatten voor ons. Maar wel om er in geloof naar te grijpen. En het te belijden en het te zingen. Mijn hulp is van de Heer. Met al mijn kwetsbaarheid. Als ik mijn keuzes maak in mijn leven. En ik ben geslaagd voor mijn examen. En ik ga mijn vervolgopleiding doen. Met alle vragen die op je afkomen. Wat zal er op me afkomen? Zal ik het aankunnen? Hoe zal mijn route zijn? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft.
kruispunten van het leven. Moet ik links, moet ik rechts? Hoe moet ik verder? Kan ik verder? Tot en met als ziekte komt en je krachten worden afgebroken en het gaat niet meer. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Als ook de gemeente op een kruispunt gekomen is, hoe moet het verder met de gemeente? We mogen afscheid nemen van onze voorganger. En dat je dan zeggen mag, dat je dan weten mag, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. We hebben een machtige God onderweg. We gaan en we staan niet alleen. En dan komt er nog iets bij, gemeente. Niet alleen dat beleden wordt wie God is als schepper, maar ook zijn naam wordt onomwonden uitgesproken. De naam die hij zelf bekendgemaakt heeft. Ik ben de Heere, uw God. En met die naam zingen de pelgrims tot de Heere hun loflied uit. De verbondsgod die trouw is, die vasthoudt aan zijn eigen woord, aan zijn belofte, aan zijn werk, die niet loslaat. Die voleindigt het werk wat hij begonnen is. Die God die genadig is en wil zijn, die in plaats van Adam en Eva weg te doen op het ogenblik dat zij de Heere hun God hadden losgelaten. In dat ogenblik hield God Adam en Eva vast. En zocht Adam en Eva op en zei: ik geef aan jullie mijn zoon. Ik hou vast. Ik laat jullie mijn liefde zien. Ik geef jullie niet op. Dat betekent die naam Heere. En dat wat God gesproken beloofd heeft, heeft hij ook vervuld in het geven, zenden, overgeven van zijn zoon aan het vloekhout op Golgotha. Dat is de trouw van God. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Daar heb je de naam Heere. En zo staat in die naam Heere als het ware de Vader voor onze ogen uitgeschilderd op de uitkijk om te wachten met heel zijn trouw, want zijn wezen is trouw. Hij is trouw. Waar blijft mijn zoon? Waar blijft mijn dochter? En zo getuigt de profetie: de Heere wacht om genadig te zijn. De Heer is wachtend op u, mijn vriend. De Heere is wachtend op u. Ook al zijn we nog zo ver afgedwaald. De Heere is wachtend op u, mijn vriend. Daar is zomaar een lied van Johannes de Heer, dacht ik. Die zit nu een beetje in mijn hoofd. Kan ik ook niet uitzetten, maar prachtig lied. En ook dat hoort bij zijn trouw, bij de naam Heere. En zo zijn die pelgrims onderweg en mogen ze weten wie God is. En met deze belijdenis hebben ze nog iets veel meer te melden. En je zou bijna zeggen, wat dan nog meer? Nou, deze God die zojuist is beleden door de pelgrims is een God van nabijheid. Niet een God van de afstand die het aankijkt en afwacht. Nou, die gedachte zou zomaar op kunnen komen als je ook hoort dat de Heere de wachtende Vader is. Maar we moeten dan niet daar tot de conclusie komen dat er een afwachting is bij God. En dat er afstand is bij God. En dat God er alles op zijn beloop laat. Nee, zo is het niet. Deze God, de Heere, de schepper van hemel en aarde, is een God van nabijheid. Die het contact zoekt en legt. Dat gaat van God uit. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hoor je het?
hij zal. Dat gaat 100% van God uit. Dat is zijn wil. Zijn wil is op ons gericht. Zijn focus is op ons. Kijk, een kind die de ruimte zoekt, die denkt, mama, papa ziet mij niet en ik probeer wat bredere cirkels te trekken en ik probeer wat meer van de wereld te ontdekken en ik probeer wat meer ruimte te creëren, want papa, mama ziet me niet. En ja, maar papa en mama zien het wel. En ze hebben zo een hart er ook op gezet. En zo is het bij God ook. Met dat wij God hebben losgelaten, heeft God ons niet losgelaten. Dat is het. Met dat wij denken, God ziet mij niet meer, want ik heb afstand genomen en ik maak mijn eigen keuzes. God wil me blijven zien. Die nabijheid van God is een nabijheid van wil, van keuze, van ik wil bij je zijn. En dat is het hele wonder van de liefde van God. De liefde van God is een gave. De gave van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Al zo lief. Als hier de nabijheid van God wordt beleden, uw voet zal hij niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Niet sluimeren of slapen zal de bewaarder van Israël. En daar komt in volle kracht de samenvatting. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Want God die ons wil, is bij ons gekomen. Immanuel, God met ons. De nabijheid van God is zo intens. Ziet, hier ben ik. God in ons vlees, in onze menselijke natuur. In alle kwetsbaarheid en broosheid. En tegelijkertijd zo machtig. Zo een en al God. Ja, dat is zijn nabijheid. Immanuel, God met ons. De nabijheid van God, het is niet dat ik me naar God toe beweeg, maar dat God de eerste is die naar mij toegekomen is. Ja, dat is de nabijheid, de echte nabijheid. God die wil en bij ons komt. Ja, dan begrijp je ook dat de zon zal je overdag niet steken, de maan niet in de nacht. Want in en door Jezus Christus is het oordeel, is het verderf, volledig weggenomen. De nabijheid van God, en die God, die zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. Hoe? Ja, omdat de Heer Jezus die bij ons kwam, die tegen ons zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat de Heer Jezus in onze plaats verlaten is geweest. Dat hij in onze plaats het donker is ingegaan. En daarom, omdat hij dat wilde doen en gedaan heeft, maar ook uit de duisternis, uit de dood is opgestaan en het leven zelf is. Daarom dat hier staat, de Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is wat God geeft. Niet alleen dat ik zijn naam mag kennen, niet alleen dat de Heere nabij is en nabij wil zijn, maar ook dat die God het leven geeft. Het eeuwige leven. Het eeuwige leven
Van u aan tot in eeuwigheid staat er toch. Daar zijn we geen pelgrim alleen voor het leven van wieg tot graf. Maar we zijn pelgrim van wieg tot God. En dan te mogen zeggen, Heere, amen. Dit is zo waar. Dit is waar ik met heel mijn ziel, met alles wat in mij is, amen op zeg. U bewaart mij. U bewaart mijn ziel voor alle kwaad. U bent bij mij tot in eeuwigheid. Niets zal mij scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Zelfs de dood niet. Amen.

gaan de Heere danken en bidden. Heere, u danken. Dat is de vreugde van ons hart, want we danken u die de eerste bent en de eerste blijft. We danken u die alle dingen geschapen heeft. U die ook ons leven geschapen heeft. Ieder facet. Ons leven draagt. We danken u, Heere, dat uw naam Heere is. Dat u trouw bent. Dat u sprak toen wij het verbond met u verbraken. Dat u vasthield toen wij u loslieten. Dat u zei, hier ben ik. Ik geef mijn zoon het liefst wat ik heb. Ik geef hem over. Ik geef hem prijs in jouw plaats. Want ik wil je. Heere, we hebben het mogen horen dat u ons wil. En wij hoeven niet te twijfelen aan u. Maar als we dan twijfelen aan onszelf of daar wel iets is wat naar u toetrekt, Heere, dan mogen we in alle eerlijkheid belijden. Dat is er niet. Er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Maar Petrus zei wel, en dat was uw genade, dat was uw trekkracht, dat was de confrontatie met u. Heere, waar moet ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven en daar gaan we. Dan willen we geen andere kant op dan uw kant op. Zoals die verloren zoon opstond, tot zichzelf kwam en terugkeerde. En bij u zo'n hartelijk welkom ontving. Heere, u bent zo bereidwillig. We danken u om wie u bent. En dat toch niemand van ons toch niet in uw armen zou eindigen. Ook als vrucht van deze dienst. Dat niemand van ons zou denken, voor mij is daar geen plaats. Heere, u bent het die ons welkom heet. U bent de schaduw in onze rechterhand. In Jezus Christus zo dichtbij, zo nabij. We danken u, Heere, voor uw woord. We bidden ook, ga met ons mee het verdere van de week in. Geef kracht en ook wijsheid in de beslissingen die we moeten nemen. In ziekte, in tegenslag, Heere, wees bij ons. In vreugde, zegen. We bidden ook voor de dienst van volgende week in de tent. Wilt u ook dat zegenen? En dat we zo met elkaar ook daar uw naam mogen groot maken. Samenkomen. En dat er ook mensen mogen komen, Heere, die uw woord ontvangen. Uw genade mogen zien en ontvangen. Wilt u ook dit alles zegenen? Heere, blijf bij ons. En neem weg al het verkeerde, het zondige wat er ook was. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gave geven. En we zingen gezang 392. 392. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.

Gemeente van die God willen we, dan willen we toch belijden dat we hem kennen mogen. En met hem leven willen. En dat willen we ook doen, gemeente, door geloofsbelijdenis af te leggen. Met het hart te geloven en met de mond te belijden. We stemmen in met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zullen we dat belijden nog voortzetten om tot slot te zingen Psalm 84, vers 3. Opnieuw de pelgrims die gaan op weg naar de ontmoeting met de Heere. Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft. 84, vers 3, na het doen van belijdenis. En ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.

Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap, de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Je luistert naar RTV Go.

0: nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: twee uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.